0: technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Bij een Russische raketaanval op de Oekraïnse stad Sumy, op zo'n 20 kilometer van de grens met Rusland, zijn zeker 4 mensen om het leven gekomen. 20 anderen raakten gewond, onder wie 3 minderjarigen, en een stuk of 10 van hen zijn er ernstig aan toe. Een aantal moest direct worden geopereerd om in leven te blijven. Volgens de autoriteiten trof een zweefbom een appartementencomplex. Ook in de steden Dnipro en Zaporizhia vielen doden en gewonden bij Russische raketaanvallen. Het dodental door de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot zeker 2645. Meer dan 12.600 mensen raakten gewond en zo'n 15.000 personen zijn dakloos geworden. Hulpdiensten zoeken nog altijd onder het puin naar slachtoffers. Volgens een website voor vermisten is met bijna 36.000 mensen nog geen contact geweest. De aardbevingen van ruim een week geleden behoren tot de zwaarste die Venezuela in meer dan een eeuw heeft getroffen. En veel slachtoffers wachten nog altijd op hulp. De Groenlandse premier Nielsen heeft gezegd dat de Amerikaanse druk op Groenland weliswaar sterk blijft, maar hij benadrukte tegelijkertijd dat het eiland in het Noordpoolgebied nooit te koop zal zijn. Volgens Nielsen staat het autonome gebied binnen het Koninkrijk Denemarken al zo'n 2 jaar onder druk van de VS, sinds de Amerikaanse president Trump zei dat hij het koste wat kost wil inlijven. Nielsen wil juist een nauwere samenwerking met landen die de democratische waarden delen, zoals Canada en de EU-landen. En alle gemeenten die nu nog geen asielopvang regelen, moeten zich binnenkort melden bij het ministerie van Asiel. Minister Van den Brink zet daarmee de volgende stap in wat hij noemt het escalatieproces. Volgens hem hebben zo'n 47 gemeenten nog altijd niet uitgelegd waarom ze te weinig opvangplekken aanbieden. Als gemeenten hun wettelijke taak blijven negeren, kan het Rijk uiteindelijk zelf een opvanglocatie in hun gebied aanwijzen. Volgende week worden ook de namen van de eerste gemeenten bekendgemaakt. Het weer vrijwel droog met kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.
6: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Een rolcontainer is in de nacht van donderdag op vrijdag uitgebrand aan de Jacob Katsingel in Breda. De brandweer was snel ter plaatse en kon voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde naar de naastgelegen garageboxen. Ook de politie was aanwezig om onderzoek te doen naar de oorzaak van de brand. Daarbij wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat er sprake is van brandstichting. Twee auto's zijn vrijdagmiddag op de A58 op elkaar gebotst. Dat gebeurde ter hoogte van knooppunt Prinsenviel in de verbindingslus van de A58 vanuit Etten-Leurt naar de A16 richting Rotterdam. Een van de bestuurders is ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De andere bestuurder kwam met de schrik vrij. Beide auto's liepen forse schade op en moesten door bergers worden afgevoerd. Vanwege het ongeval was de weg enige tijd gedeeltelijk afgesloten. Het verkeer werd daarbij langs het ongeluk geleid. De politie onderzoekt een reeks explosies in de omgeving van de Parklaan in Raamsdonksveer. Op 30 juni waren zowel in de middag als in de avond ontploffingen. Niemand raakte daarbij gewond, wel was er schade aan een tuin en een schutting. Afgelopen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn er voorwerpen gevonden die volgens de politie een explosie hadden kunnen veroorzaken. De politie onderzoekt of de incidenten iets met elkaar te maken hebben en wat de reden voor de ontploffingen is. Mensen die meer weten worden verzocht om met de politie contact op te nemen. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

mist niks uit de stad. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu. I can see

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
6: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
7: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
8: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Bij een Russische raketaanval op de Oekraïnse stad Sumy, op zo'n 20 kilometer van de grens met Rusland, zijn zeker 4 mensen om het leven gekomen. 20 anderen raakten gewond, onder wie 3 minderjarigen, en een stuk of 10 van hen zijn er ernstig aan toe. Een aantal moest direct worden geopereerd om in leven te blijven. Volgens de autoriteiten trof een zweefbom een appartementencomplex. Ook in de steden Dnipro en Zaporizhia vielen doden en gewonden bij Russische raketaanvallen. Het dodental door de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot zeker 2645. Meer dan 12.600 mensen raakten gewond en zo'n 15.000 personen zijn dakloos geworden. Hulpdiensten zoeken nog altijd onder het puin naar slachtoffers. Volgens een website voor vermisten is met bijna 36.000 mensen nog geen contact geweest. De aardbevingen van ruim een week geleden behoren tot de zwaarste die Venezuela in meer dan een eeuw heeft getroffen. En veel slachtoffers wachten nog altijd op hulp. De Groenlandse premier Nielsen heeft gezegd dat de Amerikaanse druk op Groenland weliswaar sterk blijft, maar hij benadrukte tegelijkertijd dat het eiland in het Noordpoolgebied nooit te koop zal zijn. Volgens Nielsen staat het autonome gebied binnen het Koninkrijk Denemarken al zo'n 2 jaar onder druk van de VS, sinds de Amerikaanse president Trump zei dat hij het koste wat kost wil inlijven. Nielsen wil juist een nauwere samenwerking met landen die de democratische waarden delen, zoals Canada en de EU-landen. En alle gemeenten die nu nog geen asielopvang regelen, moeten zich binnenkort melden bij het ministerie van Asiel. Minister Van den Brink zet daarmee de volgende stap in wat hij noemt het escalatieproces. Volgens hem hebben zo'n 47 gemeenten nog altijd niet uitgelegd waarom ze te weinig opvangplekken aanbieden. Als gemeenten hun wettelijke taak blijven negeren, kan het Rijk uiteindelijk zelf een opvanglocatie in hun gebied aanwijzen. Volgende week worden ook de namen van de eerste gemeenten bekendgemaakt. Het weer vrijwel droog met kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De politie onderzoekt een reeks explosies in de omgeving van de Parklaan in Raamsdonksveer. Op 30 juni waren zowel in de middag als in de avond ontploffingen. Niemand raakte daarbij gewond, wel was er schade aan een tuin en een schutting. Afgelopen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn er voorwerpen gevonden die volgens de politie een explosie hadden kunnen veroorzaken. De politie onderzoekt of de incidenten iets met elkaar te maken hebben en wat de reden voor de ontploffingen is. Mensen die meer weten worden verzocht om met de politie contact op te nemen. Een rolcontainer is in de nacht van donderdag op vrijdag uitgebrand aan de Jacob Katsingel in Breda. De brandweer was snel ter plaatse en kon voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde naar de naastgelegen garageboxen. Ook de politie was aanwezig om onderzoek te doen naar de oorzaak van de brand. Daarbij wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat er sprake is van brandstichting. Twee auto's zijn vrijdagmiddag op de A58 op elkaar gebotst. Dat gebeurde ter hoogte van knooppunt Prinsenviel in de verbindingslus van de A58 vanuit Etten-Leurt naar de A16 richting Rotterdam. Een van de bestuurders is ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De andere bestuurder kwam met de schrik vrij. Beide auto's liepen forse schade op en moesten door bergers worden afgevoerd. Vanwege het ongeval was de weg enige tijd gedeeltelijk afgesloten. Het verkeer werd daarbij langs het ongeluk geleid. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Bij een Russische raketaanval op de Oekraïnse stad Sumy, op zo'n 20 kilometer van de grens met Rusland, zijn zeker 4 mensen om het leven gekomen. 20 anderen raakten gewond, onder wie 3 minderjarigen, en een stuk of 10 van hen zijn er ernstig aan toe. Een aantal moest direct worden geopereerd om in leven te blijven. Volgens de autoriteiten trof een zweefbom een appartementencomplex. Ook in de steden Dnipro en Zaporizhia vielen doden en gewonden bij Russische raketaanvallen. Het dodental door de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot zeker 2645. Meer dan 12.600 mensen raakten gewond en zo'n 15.000 personen zijn dakloos geworden. Hulpdiensten zoeken nog altijd onder het puin naar slachtoffers. Volgens een website voor vermisten is met bijna 36.000 mensen nog geen contact geweest. De aardbevingen van ruim een week geleden behoren tot de zwaarste die Venezuela in meer dan een eeuw heeft getroffen. En veel slachtoffers wachten nog altijd op hulp. De Groenlandse premier Nielsen heeft gezegd dat de Amerikaanse druk op Groenland weliswaar sterk blijft, maar hij benadrukte tegelijkertijd dat het eiland in het Noordpoolgebied nooit te koop zal zijn. Volgens Nielsen staat het autonome gebied binnen het Koninkrijk Denemarken al zo'n 2 jaar onder druk van de VS, sinds de Amerikaanse president Trump zei dat hij het koste wat kost wil inlijven. Nielsen wil juist een nauwere samenwerking met landen die de democratische waarden delen, zoals Canada en de EU-landen. En alle gemeenten die nu nog geen asielopvang regelen, moeten zich binnenkort melden bij het ministerie van Asiel. Minister Van den Brink zet daarmee de volgende stap in wat hij noemt het escalatieproces. Volgens hem hebben zo'n 47 gemeenten nog altijd niet uitgelegd waarom ze te weinig opvangplekken aanbieden. Als gemeenten hun wettelijke taak blijven negeren, kan het Rijk uiteindelijk zelf een opvanglocatie in hun gebied aanwijzen. Volgende week worden ook de namen van de eerste gemeenten bekendgemaakt. Het weer vrijwel droog met kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: hangen op één van de vele terrassen. Een barbecue in de tuin of een verkoelende duik.
1: Dit is de zomer van Breda.
0: Breda nu!

0: Lisa.
1: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De politie onderzoekt een reeks explosies in de omgeving van de Parklaan in Raamstongsveer. Op 30 juni waren zowel in de middag als in de avond ontploffingen. Niemand raakte daarbij gewond, wel was er schade aan een tuin en een schutting. Afgelopen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn er voorwerpen gevonden die volgens de politie een explosie hadden kunnen veroorzaken. De politie onderzoekt of de incidenten iets met elkaar te maken hebben en wat de reden voor de ontploffingen is. Mensen die meer weten worden verzocht om met de politie contact op te nemen. Een rolcontainer is in de nacht van donderdag op vrijdag uitgebrand aan de Jacob Katsingel in Breda. De brandweer was snel ter plaatse en kon voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde naar de naastgelegen garageboxen. Ook de politie was aanwezig om onderzoek te doen naar de oorzaak van de brand. Daarbij wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat er sprake is van brandstichting. Twee auto's zijn vrijdagmiddag op de A58 op elkaar gebotst. Dat gebeurde ter hoogte van knooppunt Prinsenviel in de verbindingslus van de A58 vanuit Etten-Leurt naar de A16 richting Rotterdam. Een van de bestuurders is ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De andere bestuurder kwam met de schrik vrij. Beide auto's liepen forse schade op en moesten door bergers worden afgevoerd. Vanwege het ongeval was de weg enige tijd gedeeltelijk afgesloten. Het verkeer werd daarbij langs het ongeluk geleid. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: heel Zuid-Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
2: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
4: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Mijn hart stond 8 minuten stil.
7: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
8: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
9: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
10: Dit is Ewald van Liemt met radionieuws op Breda Nu. Bij een Russische raketaanval op de Oekraïnse stad Sumy, op zo'n 20 kilometer van de grens met Rusland, zijn zeker 4 mensen om het leven gekomen. 20 anderen raakten gewond, onder wie 3 minderjarigen, en een stuk of 10 van hen zijn er ernstig aan toe. Een aantal moest direct worden geopereerd om in leven te blijven. Volgens de autoriteiten trof een zweefbom een appartementencomplex. Ook in de steden Dnipro en Zaporizhia vielen doden en gewonden bij Russische raketaanvallen. Het dodental door de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot zeker 2645. Meer dan 12.600 mensen raakten gewond en zo'n 15.000 personen zijn dakloos geworden. Hulpdiensten zoeken nog altijd onder het puin naar slachtoffers. Volgens een website voor vermisten is met bijna 36.000 mensen nog geen contact geweest. De aardbevingen van ruim een week geleden behoren tot de zwaarste die Venezuela in meer dan een eeuw heeft getroffen. En veel slachtoffers wachten nog altijd op hulp. De Groenlandse premier Nielsen heeft gezegd dat de Amerikaanse druk op Groenland weliswaar sterk blijft, maar hij benadrukte tegelijkertijd dat het eiland in het Noordpoolgebied nooit te koop zal zijn. Volgens Nielsen staat het autonome gebied binnen het Koninkrijk Denemarken al zo'n 2 jaar onder druk van de VS, sinds de Amerikaanse president Trump zei dat hij het koste wat kost wil inlijven. Nielsen wil juist een nauwere samenwerking met landen die de democratische waarden delen, zoals Canada en de EU-landen. En alle gemeenten die nu nog geen asielopvang regelen, moeten zich binnenkort melden bij het ministerie van Asiel. Minister Van den Brink zet daarmee de volgende stap in wat hij noemt het escalatieproces. Volgens hem hebben zo'n 47 gemeenten nog altijd niet uitgelegd waarom ze te weinig opvangplekken aanbieden. Als gemeenten hun wettelijke taak blijven negeren, kan het Rijk uiteindelijk zelf een opvanglocatie in hun gebied aanwijzen. Volgende week worden ook de namen van de eerste gemeenten bekendgemaakt. Het weer vrijwel droog met kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
11: Welkom bij Breda Nu.
4: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
11: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
4: Dit is Breda Nu.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl

Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De politie onderzoekt een reeks explosies in de omgeving van de Parklaan in Raamstongsveer. Op 30 juni waren zowel in de middag als in de avond ontploffingen. Niemand raakte daarbij gewond, wel was er schade aan een tuin en een schutting. Afgelopen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn er voorwerpen gevonden die volgens de politie een explosie hadden kunnen veroorzaken. De politie onderzoekt of de incidenten iets met elkaar te maken hebben en wat de reden voor de ontploffingen is. Mensen die meer weten worden verzocht om met de politie contact op te nemen. Twee auto's zijn vrijdagmiddag op de A58 op elkaar gebotst. Dat gebeurde ter hoogte van knooppunt Prinsenviel in de verbindingslus van de A58

0: Vanuit Etten-Leurt naar de A16 richting Rotterdam. Een van de bestuurders is ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De andere bestuurder kwam met de schrik vrij. Beide auto's liepen forse schade op en moesten door bergers worden afgevoerd. Vanwege het ongeval was de weg enige tijd gedeeltelijk afgesloten. Het verkeer werd daarbij langs het ongeluk geleid. Een rolcontainer is in de nacht van donderdag op vrijdag uitgebrand aan de Jacob Catsingel in Breda. De brandweer was snel ter plaatse en kon voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde naar de naastgelegen garageboxen. Ook de politie was aanwezig om onderzoek te doen naar de oorzaak van de brand. Daarbij wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat er sprake is van brandstichting. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: 100%.
1: Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Met Breda nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
1: Breda nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Jos Duistra met het radionieuws op Breda Nu. Het treinverkeer ten zuiden van Rotterdam ligt nog zeker tot maandagochtend stil. Spoorbeheerder ProRail zegt dat het herstel van de kabels na de brand van maandag in een kabelgoot veel ingewikkelder is dan eerder gedacht. Door die brand zijn zo'n 200 spoorwegkabels beschadigd. Er rijden tussen Rotterdam en Zwijndrecht geen treinen, maar stopbussen. Internationale treinen en goederentreinen worden omgeleid. Een fietser is gisteravond zwaar gewond geraakt bij een aanrijding met een auto in het Overijsselse Ampt-Delden. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De automobilist is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed na een blaastest. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk met de fietser en de auto. De provinciale weg N740 was daardoor tijdelijk afgesloten voor alle verkeer. De 9 drones die vorig jaar boven een Nederlandse vliegbasis vlogen, kwamen waarschijnlijk van Russische schepen op de Noordzee. Dat is de conclusie van de Britse denktank IISS na onderzoek naar drone-incidenten in Europa. Volgens de onderzoekers maakten de drones deel uit van een Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Onder meer vliegbasis Volkel en Eindhoven waren doelwit. De drones vlogen laag vanwege de radar en verdwenen weer snel bij ontdekking. In de Iraanse hoofdstad Teheran zijn de uitvaartplechtigheden bezig voor de overleden geestelijk leider Ayatollah Ali Khamenei. Gisteren was er de plechtigheid voor buitenlandse delegaties en andere genodigden uit zo'n 100 landen. Vandaag krijgt het publiek de gelegenheid om afscheid te nemen. Er worden de komende dagen miljoenen mensen verwacht. Khamenei overleed eind februari bij een Amerikaanse-Israëlische luchtaanval. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden valt af en toe wat lichte regen. In het zuiden blijft het droog met geregeld zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op Breda Nu.
5: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moeker. Twee auto's zijn vrijdagmiddag op de A58 op elkaar gebotst. Dat gebeurde ter hoogte van knooppunt Prinsenviel in de verbindingslus van de A58 vanuit Etten-Leurt naar de A16 richting Rotterdam. Een van de bestuurders is ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De andere bestuurder kwam met de schrik vrij. Beide auto's liepen forse schade op en moesten door bergers worden afgevoerd. Vanwege het ongeval was de weg enige tijd gedeeltelijk afgesloten.

0: Gesloten. Het verkeer werd daarbij langs het ongeluk geleid. Een rolcontainer is in de nacht van donderdag op vrijdag uitgebrand aan de Jacob Katsingel in Breda. De brandweer was snel ter plaatse en kon voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde naar de naastgelegen garageboxen. Ook de politie was aanwezig om onderzoek te doen naar de oorzaak van de brand. Daarbij wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat er sprake is van brandstichting. De politie onderzoekt een reeks explosies in de omgeving van de Parklaan in Raamsdonksveer. Op 30 juni waren zowel in de middag als in de avond ontploffingen. Niemand raakte daarbij gewond, wel was er schade aan een tuin en een schutting. Afgelopen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn er voorwerpen gevonden die volgens de politie een explosie hadden kunnen veroorzaken. De politie onderzoekt of de incidenten iets met elkaar te maken hebben en wat de reden voor de ontploffingen is. Mensen die meer weten worden verzocht om met de politie contact op te nemen. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
3: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
6: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
7: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
8: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
9: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
10: Dit is Jos Duistra met het radionieuws op Breda Nu. Drie mannen zijn vrijgesproken van betrokkenheid bij de moord op de Noord-Ierse journaliste Lyra McKee. Ze kwam in 2019 op 29-jarige leeftijd op het leven toen ze tijdens rellen in Londonderry werd neergeschoten. De paramilitaire groepering New IRA eiste destijds de verantwoordelijkheid op. De rechter oordeelde dat er onvoldoende bewijs was dat de verdachten de schutter hadden geholpen. Bij een Russische aanval op het centrum van de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 mensen om het leven gekomen en 27 anderen gewond geraakt. Meerdere appartementen en winkels zijn getroffen door zware glijbommen. Onder de doden zijn een 5-jarig meisje en haar moeder. Hulpdiensten zoeken nog naar slachtoffers onder het puin. Ook in andere delen van Oekraïne vielen doden door Russische aanvallen. Het treinverkeer ten zuiden van Rotterdam ligt nog zeker tot maandagochtend stil. Spoorbeheerder ProRail zegt dat het herstel van de kabels na de brand van maandag in een kabelgoot veel ingewikkelder is dan eerder gedacht. Door die brand zijn zo'n 200 spoorwegkabels beschadigd. Er rijden tussen Rotterdam en Zwijndrecht geen treinen, maar stopbussen. Internationale treinen en goederentreinen worden omgeleid. Een fietser is gisteravond zwaar gewond geraakt bij een aanrijding met een auto in het Overijsselse Ambt Delden. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De automobilist is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed na een blaastest. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk met de fietser en de auto. De provinciale weg N740 was daardoor tijdelijk afgesloten voor alle verkeer. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden valt af en toe wat lichte regen. In het zuiden blijft het droog met geregeld zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op Breda Nu.
11: Welkom bij Breda Nu.
12: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
11: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
12: Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu,

0: Oh my god.
1: Talk to me.
0: I knew we were gonna dance, but

0: Regel jij de zonnebrand, dan zorgen wij voor de verkoeling.
1: Het is zomer in Breda. Beleef de zomer samen met Breda nu.

0: Twee auto's zijn vrijdagmiddag op de A58 op elkaar gebotst. Dat gebeurde ter hoogte van knooppunt Prinsenviel in de verbindingslus van de A58 vanuit Etten-Leurt naar de A16 richting Rotterdam. Een van de bestuurders is ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De andere bestuurder kwam met de schrik vrij. Beide auto's liepen forse schade op en moesten door bergers worden afgevoerd. Vanwege het ongeval was de weg enige tijd gedeeltelijk afgesloten. Het verkeer werd daarbij langs het ongeluk geleid. Een rolcontainer is in de nacht van donderdag op vrijdag uitgebrand aan de Jacob Katsingel in Breda. De brandweer was snel ter plaatse en kon voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde naar de naastgelegen garageboxen. Ook de politie was aanwezig om onderzoek te doen naar de oorzaak van de brand. Daarbij wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat er sprake is van brandstichting. De politie onderzoekt een reeks explosies in de omgeving van de Parklaan in Raamsdonksveer. Op 30 juni waren zowel in de middag als in de avond ontploffingen. Niemand raakte daarbij gewond, wel was er schade aan een tuin en een schutting. Afgelopen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn er voorwerpen gevonden die volgens de politie een explosie hadden kunnen veroorzaken. De politie onderzoekt of de incidenten iets met elkaar te maken hebben en wat de reden voor de ontploffingen is. Mensen die meer weten worden verzocht om met de politie contact op te nemen. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu-team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geven we het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
4: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Breda Nu. 3 mannen zijn vrijgesproken van betrokkenheid bij de moord op de Noord-Ierse journaliste Lyra McKee. Ze kwam in 2019 op 29-jarige leeftijd op het leven toen ze tijdens rellen in Londonderry werd neergeschoten. De paramilitaire groepering New IRA eiste destijds de verantwoordelijkheid op. De rechter oordeelde dat er onvoldoende bewijs was dat de verdachten de schutter hadden geholpen. Bij een Russische aanval op het centrum van de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 mensen om het leven gekomen en 27 anderen gewond geraakt. Meerdere appartementen en winkels zijn getroffen door zware glijbommen. Onder de doden zijn een 5-jarig meisje en haar moeder. Hulpdiensten zoeken nog naar slachtoffers onder het puin. Ook in andere delen van Oekraïne vielen doden door Russische aanvallen. Het treinverkeer ten zuiden van Rotterdam ligt nog zeker tot maandagochtend stil. Spoorbeheerder ProRail zegt dat het herstel van de kabels na de brand van maandag in een kabelgoot veel ingewikkelder is dan eerder gedacht. Door die brand zijn zo'n 200 spoorwegkabels beschadigd. Er rijden tussen Rotterdam en Zwijndrecht geen treinen, maar stopbussen. Internationale treinen en goederentreinen worden omgeleid. Een fietser is gisteravond zwaar gewond geraakt bij een aanrijding met een auto in het Overijsselse Ampt-Delde. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De automobilist is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed na een blaastest. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk met de fietser en de auto. De provinciale weg N740 was daardoor tijdelijk afgesloten voor alle verkeer. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden valt af en toe wat lichte regen. In het zuiden blijft het droog met geregeld zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op Breda Nu.
7: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Lekker hangen op één van de vele terrassen. Een barbecue in de tuin of een verkoelende duik.
1: Dit is de zomer van Breda.
0: Breda nu.
2: Yeah, I'm going to the party. But I'm not going to make friends. I need a love ball.

0: is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Een rolcontainer is in de nacht van donderdag op vrijdag uitgebrand aan de Jacob Katsingel in Breda. De brandweer was snel ter plaatse en kon voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde naar de naastgelegen garageboxen. Ook de politie was aanwezig om onderzoek te doen naar de oorzaak van de brand. Daarbij wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat er sprake is van brandstichting. De politie onderzoekt een reeks explosies in de omgeving van de Parklaan in Raamstongsveer. Op 30 juni waren zowel in de middag als in de avond ontploffingen. Niemand raakte daarbij gewond, wel was er schade aan een tuin en een schutting. Afgelopen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn er voorwerpen gevonden die volgens de politie een explosie hadden kunnen veroorzaken. De politie onderzoekt of de incidenten iets met elkaar te maken hebben en wat de reden voor de ontploffingen is. Mensen die meer weten worden verzocht om met de politie contact op te nemen. Twee auto's zijn vrijdagmiddag op de A58 op elkaar gebotst. Dat gebeurde ter hoogte van knooppunt Prinsenviel in de verbindingslus van de A58 vanuit Etten-Leurt naar de A16 richting Rotterdam. Een van de bestuurders is ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De andere bestuurder kwam met de schrik vrij. Beide auto's liepen forse schade op en moesten door bergers worden afgevoerd. Vanwege het ongeval was de weg enige tijd gedeeltelijk afgesloten. Het verkeer werd daarbij langs het ongeluk geleid. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Mijn hart stond 8 minuten stil.
5: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
6: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Jos Duinstra met het radionieuws op Breda Nu. In de historische binnenstad van Sneek heeft een zeer grote brand gewoed in een flat aan de Oude Koemarkt. De brand ontstond rond 5 uur in een appartement op de 4e verdieping. Vanwege de uitstaande brand, de dichte bebouwing en de oudbouw schaalde de brand weer op naar griep 1. Er werden meerdere blusploegen, hoogwerkers en groot watertransport ingezet. Bewoners van omliggende appartementen zijn geëvacueerd en opgevangen. De brand is intussen onder controle. Taylor Swift en NFL-ster Travis Kelce zijn in New York getrouwd. De ceremonie werd geleid door hun vriend Adam Sandler, terwijl Swifts broer Austin haar getuige was en Kelce's broer Jason als best man fungeerde. Rond de locatie verzamelden zich honderden fans. De Empire State Building kleurde lichtblauw als verwijzing naar Something Blue. Er zou een receptie gepland staan voor zo'n 1000 gasten en verder zou het koppel deze week $26 miljoen aan goede doelen hebben geschonken. In de Duitse stad Erfurt is de politie massaal uitgerukt rond het partijcongres van de radicaalrechtse Alternatieve Für Deutschland. Duizenden demonstranten protesteren tegen de partij. Volgens Duitse media zijn wegen geblokkeerd, hebben actievoerders zich aan tramrails vastgelijmd en is het lokale AfD-kantoor bekogeld met vuurwerk en verfbommen. Daarbij raakten ook enkele agenten gewond. De politie verwachtte tienduizenden demonstranten en zette duizenden agenten in. In Brazilië heeft het Hoge Rechtshof bepaald dat oud-president Jair Bolsonaro zijn straf onder huisarrest mag blijven uitzitten. Hij mocht in maart om gezondheidsredenen de gevangenis verlaten. En hoewel zijn toestand volgens de rechter is verbeterd, wegen zijn leeftijd en medische klachten mee in het besluit om hem thuis te laten blijven. Bolsonaro kreeg in september 27 jaar gevangenisstraf voor het beramen van een staatsgreep na zijn verkiezingsnederlaag tegen Lula da Silva. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden valt af en toe wat lichte regen. In het zuiden blijft het droog met geregeld zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 graden in het zuidoosten. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu.
9: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
9: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.
10: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.

mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Twee auto's zijn vrijdagmiddag op de A58 op elkaar gebotst. Dat gebeurde ter hoogte van knooppunt Prinsenviel in de verbindingslus van de A58 vanuit Etten-Leurt naar de A16 richting Rotterdam. Een van de bestuurders is ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De andere bestuurder kwam met de schrik vrij. Beide auto's liepen forse schade op en moesten door bergers worden afgevoerd. Vanwege het ongeval was de weg enige tijd gedeeltelijk afgesloten. Het verkeer werd daarbij langs het ongeluk geleid. De politie onderzoekt een reeks explosies in de omgeving van de Parklaan in Raamstongsveer. Op 30 juni waren zowel in de middag als in de avond ontploffingen. Niemand raakte daarbij gewond, wel was er schade aan een tuin en een schutting. Afgelopen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn er voorwerpen gevonden die volgens de politie een explosie hadden kunnen veroorzaken. De politie onderzoekt of de incidenten iets met elkaar te maken hebben en wat de reden voor de ontploffingen is. Mensen die meer weten worden verzocht om met de politie contact op te nemen. Een rolcontainer is in de nacht van donderdag op vrijdag uitgebrand aan de Jacob Katsingel in Breda. De brandweer was snel ter plaatse en kon voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde naar de naastgelegen garageboxen. Ook de politie was aanwezig.

0: bezig om onderzoek te doen naar de oorzaak van de brand. Daarbij wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat er sprake is van brandstichting. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Twee auto's zijn vrijdagmiddag op de A58 op elkaar gebotst. Dat gebeurde ter hoogte van knooppunt Prinsenviel in de verbindingslus van de A58 vanuit Etten-Leurt naar de A16 richting Rotterdam. Een van de bestuurders is ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De andere bestuurder kwam met de schrik vrij. Beide auto's liepen forse schade op en moesten door bergers worden afgevoerd. Vanwege het ongeval was de weg enige tijd gedeeltelijk afgesloten. Het verkeer werd daarbij langs het ongeluk geleid. Een rolcontainer is in de nacht van donderdag op vrijdag uitgebrand aan de Jacob Katsingel in Breda. De brandweer was snel ter plaatse en kon voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde naar de naastgelegen garageboxen. Ook de politie was aanwezig om onderzoek te doen naar de oorzaak van de brand. Daarbij wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat er sprake is van brandstichting. De politie onderzoekt een reeks explosies in de omgeving van de Parklaan in Raamsdonksveer. Op 30 juni waren zowel in de middag als in de avond ontploffingen. Niemand raakte daarbij gewond, wel was er schade aan een tuin en een schutting. Afgelopen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn er voorwerpen gevonden die volgens de politie een explosie hadden kunnen veroorzaken. De politie onderzoekt of de incidenten iets met elkaar te maken hebben en wat de reden voor de ontploffingen is. Mensen die meer weten worden verzocht om met de politie contact op te nemen. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
4: Ik ben Erik Smit. En ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
5: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
6: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Breda Nu. In de historische binnenstad van Sneek heeft een zeer grote brand gewoed in een flat aan de Oude Koemarkt. De brand ontstond rond 5 uur in een appartement op de 4e verdieping. Vanwege de uitstaande brand, de dichte bebouwing en de oudbouw schaalde de brand weer op naar griep 1. Er werden meerdere blusploegen, hoogwerkers en groot watertransport ingezet. Bewoners van omliggende appartementen zijn geëvacueerd en opgevangen. De brand is intussen onder controle. Taylor Swift en NFL-ster Travis Kelce zijn in New York getrouwd. De ceremonie werd geleid door hun vriend Adam Sandler, terwijl Swifts broer Austin haar getuige was en Kelce's broer Jason als best man fungeerde. Rond de locatie verzamelden zich honderden fans. De Empire State Building kleurde lichtblauw als verwijzing naar Something Blue. Er zou een receptie gepland staan voor zo'n 1000 gasten en verder zou het koppel deze week $26 miljoen aan goede doelen hebben geschonken. In de Duitse stad Erfurt is de politie massaal uitgerukt rond het partijcongres van de radicaalrechtse Alternatieve Für Deutschland. Duizenden demonstranten protesteren tegen de partij. Volgens Duitse media zijn wegen geblokkeerd, hebben actievoerders zich aan tramrails vastgelijmd en is het lokale AfD-kantoor bekogeld met vuurwerk en verfbommen. Daarbij raakten ook enkele agenten gewond. De politie verwachtte tienduizenden demonstranten en zette duizenden agenten in. In Brazilië heeft het Hoge Rechtshof bepaald dat oud-president Jair Bolsonaro zijn straf onder huisarrest mag blijven uitzitten. Hij mocht in maart om gezondheidsredenen de gevangenis verlaten. En hoewel zijn toestand volgens de rechter is verbeterd, wegen zijn leeftijd en medische klachten mee in het besluit om hem thuis te laten blijven. Bolsonaro kreeg in september 27 jaar gevangenisstraf voor het beramen van een staatsgreep na zijn verkiezingsnederlaag tegen Lula da Silva. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden valt af en toe wat lichte regen. In het zuiden blijft het droog met geregeld zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 graden in het zuidoosten. Tot zover het Radio Nieuws op Breda Nu.
8: Welkom bij Breda Nu.
9: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
9: Dit is Breda Nu.
10: Goedemorgen luisteraars, goedemorgen Hans.
11: Goedemorgen Axel.
10: Ja, we hebben het nieuwe Vrijdagmagazine en dat is vrijdag te luisteren in Oosterhout en zaterdag in Breda. Dus het is 3 juli in Oosterhout en 4 juli in Breda. Welkom allemaal in het nieuwe programma. Hans,
11: Ja, Axel. Ja, wat gaan we krijgen?
10: Ja, wat gaan we krijgen? Nou, we beginnen met koken. En de kok heeft zijn best gedaan om iets kouds...
11: koud en koel.
10: Koud en koel te maken. En dat gaat hij zo vertellen. Dan hebben wij... ik moet jou gaan vastbinden strakjes. Want in de rubriek, kan dat nou wel of kan dat niet meer? Is er een plaat die volgens jou helemaal niet meer kan?
11: Maar je gaat me toch geen prop in de mond doen, hè?
10: Nee. Muziekthema is bijzonder. En dan gaan we uiteraard iets over vertellen. En ja, en wat moet je doen als je een kerk over hebt en je moet dan een andere bestemming geven?
11: Ja, dan ga je nog een restaurant van maken. Dus, ja,
10: of niet, of iets anders. Ja. Ah, fijn, daar gaan we het allemaal over hebben. In dit programma.
11: Ja, maar we beginnen eerst met muziek. Een oudje van Dusty Springfield.
10: Ja, jij bent daar een fan van.
11: Ik ben daar een fan van, dat geef ik eerlijk toe. When the Love Light.

0: En dat is de brug bij Den Hout. En daar vlakbij zit Jarmo. Dag Jarmo, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, luisteraars, we hebben niemand minder dan Jarmo van den Broek van restaurant Het Houtse Meer. En Jarmo, je hebt een heel bijzonder recept voor ons. En je mag het zelf met tromgeroffel aankondigen.
1: Zeker weten. Ik heb een Green Goddess gazpacho gedaan. Dat is lekker zomers.
0: Even. Een Green Goddess gazpacho.
1: Ja, eigenlijk is het een gazpacho. Gazpacho is normaal met tomaat, ui, paprika. En dan is het natuurlijk helemaal rood. Ik heb een andere variant. De stamt eigenlijk af van een dressing van vroeger. Ik geloof dat het van iets van een toneelstuk of zo komt. Maar de details daarvan weet ik niet. Maar het is in ieder geval een koude, verfrissende soep. Dat is goed voor deze warme weken, ja. Maanden.
0: Ja, en hij is. Ik vind het leuk, want ik koop wel eens. Ik moet bekennen, soms dan koop ik wel eens een keertje gazpacho uit in de supermarkt. Maar zelf maken is natuurlijk veel leuker.
1: En veel leuker. En het recept is ook echt goed te doen om te maken. Het is redelijk wat snijwerk. En verder is het gewoon smaak toevoegen en er iets lekkers van maken.
0: Nou, ik heb de hele tafel leeg geveegd. Waar begin ik, Jarmo?
1: Even kijken. Nou, je begint natuurlijk met de boodschapjes doen. Je haalt alle spullen uit de supermarkt. Anders wordt het al moeilijk.
0: Ja.
1: Maar als je dan alle spullen zet volgens de receptuur. Dan begin je eigenlijk vooral eerst met alles snijden. Bij de komkommer doe je de klein stukje van de conch eraf.
0: Ja.
1: De avocado die snij je open en dan haal je de pit eruit. De jalapeno snij je ook open en haal je de zaadlijsten eruit. Want anders wordt die wel heel spicy.
0: Bitter, ja.
1: Mocht je daarvan houden, kun je ze natuurlijk gewoon lekker inlaten. Even kijken, dan doe je Griekse yoghurt. Alles, zorg je dat je alles bij elkaar hebt. Alles schoongemaakt en gesneden. Knoflookje. Dat je een schoon teentje hebt. En dan is het eigenlijk is het dan vanaf dan heel makkelijk. Als je alles hebt schoongemaakt, de schilletjes, zijkantjes overal ervan af. Dan kan je het eigenlijk allemaal in een blender doen. of eventueel een staafmixer. Blend je het helemaal samen. En dan zit je in ieder geval al aan je Green Goddess gazpacho. Dus dat is eigenlijk, het is eigenlijk een heel makkelijk recept, maar wel echt heel lekker met de warme dagen.
0: Ja. En even voor de mensen die niet zo snel kunnen meeschrijven. Het hoeft niet, want het recept gaat binnen nu en 1, 2, nu gaat het live op Instagram en Facebook. Daar kan je de ingrediënten nalezen. Er zit komkommer in, avocado in, jalapeno zit erin, Griekse yoghurt zit erin, knoflook zit erin. Wat heb ik nog vergeten?
1: Bieslook zit er nog in, basilicum zit er nog in.
0: Oh ja, kruiden natuurlijk. En zo, maar eigenlijk is het belangrijkste, je mikt alles in de blender en je maakt er een papje van.
1: Ja, inderdaad.
0: En je zet het in de koelkast.
1: Ja, en het makkelijke is wel om als je begint met blenden of begint met staafmixen, is dat je eerst komkommer doet. Waarom? Je voegt niet echt vocht toe aan de soep, want de komkommer is eigenlijk de vocht. De komkommer bevat ongeveer 90% tot 95% water. Dus daarom hoef je ook geen water toe te voegen of noem het allemaal op. En zijn het echt alleen maar pure smaken.
0: Ja. Nou, ben jij van een restaurant? Dus op het moment dat ik alleen maar een groene pap op mijn bord krijg, dan zit ik waarschijnlijk toch te kijken wat krijg ik nou. Dus jij hebt toch nog wat speciale tips voor het opdienen, denk ik.
1: Ja, zeker weten, zeker weten. Wij doen er ook in de soep zelf zit al basilicum.
0: Ja.
1: Alleen de basilicum smaak is gewoon heel uitgesproken en eigenlijk heel lekker. Dus wij doen er ook nog een basilicumolie bij. Dat is ook relatief makkelijk, laat ik het zo zeggen. Maar je pakt het basilicum. Als je wil, kan je de steeltje afhalen. Dan blendt het net iets makkelijker. Maar je kan ze ook zeker erop laten zitten, want het smaakt heel goed. Je pakt de basilicum, dan pak je de rucola. En dan doe je de olie erbij. En dan blend je het ook. Of doe je het ook met een staafmixer.
0: Ja.
1: Als je het dan op gaat dienen, zie je dat het gaat schiften. Want olie schift van het basilicum en van de rucola. Dus altijd wel heel even voordat je het, zeg maar,

0: De gazpacho doet altijd even goed schudden, zodat je een mooie olie krijgt en niet dat het in twee delen helemaal is losgelaten van elkaar.
1: Ja.
0: En dan kan je, ja, ik vind het leuk om er een beetje kleur aan toe te voegen. Het is natuurlijk een groene gazpacho, dus ja, wel bij passen. Het is om, om een paar komkommerschijfjes erin te doen, dat is altijd leuk. Eventueel mini komkommertje kan ook nog altijd, ja. Die hele kleintjes. Ja, en ik doe er dan nog dan de basilicumolie in en wat kwart tomaatjes. Puur even voor de kleur, voor de smaak.
2: Past het ook zeggen, erbij, dat geeft wat contrast, ja.
0: Het geeft net een beetje contrast en anders heb je zo inderdaad, zoals je al zei, zo'n heel groen bocht met een beetje pap. En het geeft net even dat extra.
1: Ja, als denk je van, het is van IT afkomstig of zo.
0: Ja, precies.
1: Ja, ja. Hey, maar het is ontzettend leuk. Ik vind ook, het is inderdaad heel makkelijk te maken. Dus ja, volgende week gaan de temperaturen weer omhoog. En dan, dan staat het zeker op mijn boodschappenlijstje.
0: Kijk, leuk.
1: En als het nou echt niet lukt, heb jij het dan op de menukaart staan? Of is dit een
0: eigen... Op de menukaart staan. We hebben het wel. Wij hebben een proefrijconcept. Dat is 3, 4 of 5 gangen. En met de lunch 1, 2 of 3 gangen. En daar heb ik hem vanaf... Vandaag komt hij op de nieuwe proeverij. Dus mocht je hem nog willen komen proeven, mag dat zeker.
1: Oh, dit is natuurlijk wel heel erg verleidelijk, hè?
0: Ja, zeker.
1: Ja. Hey, ja, ik vond het ontzettend tof dat jij eenmalig weer je bijdrage hebt geleverd. Een Green Goddess Gazpacho. Dat is, klinkt wat netter dan koude soep. En,
0: ja, inderdaad.
1: En ja, voor de mensen die zeggen van hoe ziet het eruit? Want de receptuur staat op Instagram en Facebook, maar ook het plaatje. En denk ook aan de opmaak. Dat is als je gast ontvangt altijd leuker dan dat je alleen maar een groen bord geeft. En ja, ik ga het proberen, jongen.
0: Ja, zou ik zeggen. Ik zou wel nog één kleine tip. Ik zou het niet in een groen bord doen, want anders wordt het wel heel groen.
1: Ja, ja. Ik heb 2 personeelsleden van jou. Daar ga ik het misschien voor uitproberen. Dat,
0: ja, precies. Zou ik zeker doen.
1: Hey, Jarmo, fijne dag. Fijn weekend. En we spreken elkaar ongetwijfeld alweer een keer.
0: Yes, dankjewel. Hetzelfde.
1: Hey, groetjes. Hoi, hoi.
0: Yes, hey, doei, doei.
2: Hoi.
1: Nou.
2: Ja, dat is ja, wel groen, hè?
1: Ja, nee, maar ik vind het wel leuk. Dit is, een gazpacho is ontzettend lekker, jongen. Dus,
2: zeker.
1: Zo.
2: Ja, muziek.
1: Muziek. Laten we maar beginnen met R.E.M. Losing My Religion.

Ja, ik laat hem helemaal uitspelen. De R.E.M. is dat Losing My Religion, het eerste nummer van het muzikale thema. En onthoud de titels, want daar zit het geheim in.

0: ingetogen jingle.
1: Ingetogen jingle, ja.
0: Een beetje clue met het thema. Ja, we gaan nu naar Brainbox. Ja, vorige week hadden we als thema artiesten uit Oosthout. En helaas hadden we voor deze geen tijd. Dat is wel jammer, dus ik denk dat gaan we deze week inhalen. Downman met Brainbox met Downman.
1: Waar is die?
0: Hij moet even inkomen.

0: Ja, dat was Cas. Dankjewel, Cas.
1: Cas Lux, ja. Inderdaad. En Brainbox. Maar hij zong het, hè?
0: Ja, absoluut.
1: Dit nummer zong die. Ja. Ja, nummer 2 uit de serie van het muziekthema. En het geheim zit in de titel. De artiest is George Michael. En het nummer heeft hij trouwens, dit nummer, wat hij gaat spelen, heeft hij zelf geschreven, zelf gearrangeerd en zelf geproduceerd.
0: En nog gezongen ook.
1: Dus het is een solo product van George Michael.

0: I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith, faith, faith. Ja, dat is een heel kort nummer. Ja. Ik zal je vertellen, George Michael had dit nummer geschreven zonder gitaarsolo. En toen duurde het maar 2 minuten. En toen had het eigenlijk bedoeld als een soort tussendoor nummertje op een LP, zeg maar. En niet om het als single uit te brengen. Maar men vond het zo goed dat ze zeiden, je moet er toch een single van maken. Maar dan moet er wat bij, want 2 minuten is te kort. Dus, en dit is 2 minuten 41. Dus hebben ze maar een gitaarsolo van 41 seconden tussen gepland. om er een single van te maken.
1: Ja, maar, ja, dat is een leuk nummer.
0: Ja.
1: Nu is nu tijd voor...
2: We hoor ik nou toch?
3: Hoe is mogelijk? Kan dat nog wel of kan dat niet meer?
1: Nou, van de week, ik ga me enorm inhouden. Ik hou het heel kort. Van de week, de aanleiding was dat van de week Anne Hathaway een filmcontract gekocht heeft. De filmrecht gekocht heeft voor een boek dat heet Yes, Year. En dat is van Carol Claire Burke. En waar gaat dat boek over en waar gaat de film ook over? Het is een influencer die heel erg voor tradwives is. Die dat propageert. Hè. Vrouwen die moeten al achter het aanrecht blijven. Nou ja, goed, de rest vul je zelf maar in. En die wordt door, ja, daar is de fantasiefilm, maakt dat mogelijk, teruggeslingerd in de... Een vrouw wordt dus die influencer dan. Daar gaat het over. Die wordt teruggeslingerd naar de 19e eeuw. En dan voelt ze aan de lijve hoe het is om je mond te moeten houden en alleen maar wassen en koken, et cetera, et cetera. Ja, en daarvoor heb ik het nummer gekozen dat ik eigenlijk nooit wilde draaien. Maar toch, aangezien het nummer heet Dat Kan Niet Meer, dit item heet Dat Kan Niet Meer, ga ik draaien van Tammy Wynette, Stand By Your Man. En waarom? Er is een zin, er zijn meer zin, maar een stukje tekst is You'll have bad times and you'll have good times. Because after all, he's just a man. Met andere woorden, je hebt slechte tijden. Hij heeft goede tijden. En je moet je mond houden, want het is tenslotte maar een man. Dus ja, ik... Nou ja, goed. Ik ga er niet te veel woorden aan.
0: Het is wel een hit geweest, Hans.
1: Wat zeg je?
0: Het is wel een hit geweest.
1: Ja, het is absoluut een hit geweest. En ook wel leuk te vertellen is dat Hillary Clinton ooit eens voor een gerecht kwam. Of een interview, hoe het zoiets ook heet. Over een affaire van de man. En buitenechtelijke affaire met de man. En dat ze toen gezegd heeft van... Ja, wat denk je wel? Ik ben niet een Tammy Wynette type die Stand By Your Man is. Dat heeft ze moeten terug intrekken, die opmerking. Maar goed, hier is het dan. Stand By Your Man van Tammy Wynette.

0: Mijn naam is Jocke van Veldhoven en ik nodig u uit om iedere vrijdagochtend om 9 uur te luisteren naar het Vrijdag Magazine.
1: Om er maar een geestelijk theetje te geven, zou ik zo zeggen. De pastoor is ons fan. Hey, Hans.
2: Ja.
1: We gaan het thema gaan we natuurlijk een beetje uitduiden, zoals dat dan heet. Want het eerste liedje aan het thema was Losing My Religion. En de tweede ging over faith. Nou, en dan weet je aan welke hoek je moet zoeken.
2: En dan heb je de pastoor nog.
1: En dan de pastoor nog. Dus en nou hebben we niemand minder dan Roger Whittaker. Ik zeg het goed. Hans, ik moest het per se beloven dat ik het goed zou uitspreken. En niet Roger Whittaker. Roger Whittaker, en die heeft het liedje geschreven, I Don't Believe in If Anymore. En dat gaat over I Don't Believe. En nou zit wel een beetje in de hoek van waar we allemaal het moeten zoeken, dat thema. En voor de mensen die denken van, Roger Whittaker, waar ken ik die ook weer van? Ja, hij heeft een hele hoop hits geschreven. Ook in Duits. Hij is in Duitsland ontzettend, heeft een tijdje gewoond, ontzettend populair geweest daar. Hij heeft de Duitse originele versie van Schön war die Zeit, oftewel Corrie Konings Mooi was die tijd, is van hem.
2: Ja, ja, ja.
1: In het Duits. Maar goed, I Don't Believe in If Anymore is eigenlijk een protestlied tegen de oorlog, maar dan geschreven van het oogpunt van de soldaat.
2: Heeft hij ook niet die tune ingezongen van dat die City Odin in line heette dat, geloof ik? Dat ging over varen?
1: Dat was voor mijn tijd, Hans.
2: Oké. Okay.

0: laatste snik.
1: Ja, ja, ja, ja. Roger Whittaker.
0: Whittaker, ja.
1: Een protestlied tegen de oorlog, trouwens.
0: Oké. Okay.
1: Ja, ja. Ja.
0: Maar was hij ook niet in Kenia opgegroeid of zoiets?
1: Ja, hij is daar geboren en op. Ja, maar hij heeft nogal wat plekken gewoond, hoor.
0: Ja, het is wel een polyglot, heet dat, geloof ik, hè?
1: Ja.
0: Maar goed, we gaan nu over naar iets meer recents uit de jaren 90. Olette Adams met

0: Hoe zit dat?
1: Hoe zit dat?
2: Hoe zit dat?
3: Ja, en in hoe zit dat? Gaan we praten over hoe open je een restaurant? Hoe begin je een restaurant? Maar niet zomaar een restaurant. Dat is vaak een commercieel gebouw overnemen, keuken inzetten, inrichten naar je eigen smaak. Maar ja, wat doe je als je een kerk gaat ombouwen tot een restaurant? En aan de lijn hebben we Djoeke Simone Stellinga van het restaurant Onze Kerk. Heel toepasselijk genoemd. In Hoge Zwaluwe. Goedemorgen, Djoeke.
4: Goedemorgen, Hans.
3: Eerste vraag bij mij op reis. Hoe kom je toch in godsnaam op het idee... Sorry, hoe kom je toch op het idee om in een kerk een restaurant te openen?
4: Ja, nou dat komt eigenlijk omdat we... mijn man en ik waren allebei in een carrière. En we dachten op een gegeven moment, zoals wel meer mensen rond de 40, van is dit het nou? En toen hebben we bedacht, nee, dit is het niet. We gaan iets anders doen. Wij willen iets in de horeca doen. We hebben elkaar ooit leren kennen in de horeca. En we hadden verder niet belast met enige horeca-kennis. Maar we hadden wel zoiets, we gaan iets in de horeca doen. Maar het moet iets bijzonders zijn. En we gaan, nou ja, vanzelf wel iets tegenkomen. En deze kerk stond tegenover de school van onze drie kinderen. Staat daar nog steeds trouwens, maar de kinderen zitten er niet meer op. En toen, nou ja, ineens had mijn man zoiets. Hey, ik heb iets in de krant staan, de kerken leegkomen. Zou dit wat zijn? Dus die belde mij op mijn werk. En zo waren we s'avonds in die kerk aan het kijken. En dachten, ja, dit is iets bijzonders. En mijn man is heel handig. Dus die dacht, ik kan dit wel ombouwen. En wij zagen het helemaal zitten. Ik ben dol op kerken. Dus nou ja, 1 en 1 is 2. En zo hadden we binnen 3 weken het besluit genomen.
3: Ja, nou dat is een kloek besluit. Ik zal verder geen flauwe grappen maken over horeca in de kerk met wijwater. Wat zeg ik, missen wij en hosties en zo. Maar ja. Goed, dan ga je naar makelaar of ging je toen naar de bisdom? Hoe gaat dat?
4: Nou, we wisten natuurlijk wat het is in ons dorp. Dus we wisten de Vijf Heilige Parochie. Die heeft een aantal kerken in onze gemeente. En dit was de kleinste daarvan. Want we hebben een aantal hele grote kerken ook. De Heiden Wagenberg. Dus die zijn ook nou in het nieuws overigens. Want ook die komen leeg. Maar goed, we hebben gewoon iemand gebeld die we kenden in die parochie. Of betrokken bij die parochie. En gevraagd, joh. Klopt dat? Komt die leeg? Komt die te koop? Hoe werkt dat? En we zijn in gesprek gegaan vervolgens met hun en daarna met het bisdom. Want de parochie was eigenaar, maar het bisdom moet daar ook een besluit over nemen of het mag, of het verkocht mag worden. En nou ja, hebben we daar gesprek mee gehad. En toen hebben we het gekocht. Ja. En toen wisten we natuurlijk nog helemaal niet wat het zou betekenen qua herbestemmen. Want dat is wel ingewikkelder dan we vooraf hadden kunnen verzinnen. Want dat valt gewoon niet te verzinnen waar je dan allemaal mee te maken krijgt. Maar na 2 jaar was dat toch wel zover. Ja. En inclusief de verbouwing. En ja. Toen zijn we opengegaan.
3: Ja, ik wil niet te veel in detail treden. Nee. Maar zo'n kerk wordt ingezegend. En als de taak van het gebouw klaar is, wordt het ontwijd.
4: Ja, dat klopt. Nou, eigenlijk, ze hadden het besluit al genomen dat het natuurlijk dat ze het af gingen stoten, het gebouw. Dus die ontwijding die stond al gepland. En dan komt dus inderdaad de bisschop. En dan, zoals hij het eerst wijdt, gaat hij hem dan onttrekken van de eredienst, heet dat dan. En dat was een heel ritueel, daar waren we ook bij als dorpsgenoten. En daarna was het niet meer heilig. Alleen dat betekende ook dat er een aantal elementen echt van het gebouw, uit het gebouw moesten. Die dus wel een teken zijn van de heiligheid, zeg maar, van zo'n gebouw. Tot het kruis. Altaar, het altaar moest van die plek af. Die hebben we wel mogen hergebruiken. Die mochten we wel houden, zeg maar. Maar we moesten hem wel van die plek afhalen. Want die plek was heilig. En het is nu dus de plek waar het eten op wordt verdeeld vanuit de keuken. Dus de keuken maakt het eten, zet het op het altaar. En de bediening neemt het vanaf het altaar mee naar de mensen. Dus wel symbolisch. Ja, dat is symbolisch heel mooi, inderdaad.
3: Ja, ja. Onze religieuze correspondent Axel heeft de vraag.
5: Ja, Djoeke, ik ben wel eens bij jullie binnen geweest. Maar er is nog een kapelletje nog in gebruik gebleven.
4: Ja, dat klopt. Het is, dat is Mariekapelletje. En eigenlijk hebben we daar eigenlijk een verzameling gemaakt van alles van onze dorpsgenoten. Want mensen waren echt wel enthousiast over dat we dit deden. Hè? Dat het mensen van onszelf waren, zeg maar, die dit gingen doen. En die gaven ook, als bijvoorbeeld iemand overleden is in de familie, en die had nog dingetjes van de kerk of iets dergelijks, dan kwamen ze het ook brengen. Of hadden ze nog foto's of boekjes. En dan daar hebben we eigenlijk dat kapelletje ook voor verzameld. We hebben daar ook het kaarsen dingen van toen nog staan. En we hebben daar een moderne Maria schilderij die we ook hebben gekregen. En die hebben hangt daar boven. Dus mensen kunnen nog een kaarsje aansteken. En een beetje foto's ook van de verbouwing liggen daar. Dus dat is een klein beetje zo'n mini, heel informeel mini museumpje. Maar wel waar mensen nog even hun plekje kunnen vinden.
5: Wat heb je met het kerkorgel gedaan?
4: Dat is er nog. Die hebben we vooral gerestaureerd. Want die heeft een hele berg met onderhoud nodig. En die wordt ook bespeeld nog. En we hebben iemand in de bediening ook. Danielle, een fantastische zangeres. En de oude organist. Ja. Hij is niet zo oud, maar een voormalige organist moet ik zeggen. die hebben bijvoorbeeld samen ook orgelconcertjes gegeven. We hebben een keer met een opera samen dat gedaan. Operette. Nou echt, ja, dat is een prachtig instrument natuurlijk. En die mogen we overigens ook niet weghalen. Hoor. Zit vast aan het monument. Hè? Dus ja. Het is ook in de monumentenzorg hoort dat daar ook bij.
3: Ja, want de orgel moet regelmatig bespeeld worden. Anders, is niet goed voor het...
4: Zeker, en gestemd. En de temperatuur in de kerk was natuurlijk sinds wij het hebben geopend... natuurlijk anders dan daarvoor. Hè? Dus het is een continue temperatuur nu. Er zit een verwarming omheen. Dus dat maakt ook dat de orgel zich helemaal uitzet... en weer anders zich gedraagt. Dus dat moesten we ook wel echt de eerste jaren flink mee aan de slag.
3: Ja, en moest je verder nog structureel veel aan het gebouw veranderen?
4: Uiteindelijk heb je vier muren met glas en lood. En de preekstoel en de biechtstoel die er nog in staat en het orgel. En verder is alles anders.
3: Ja.
4: Ja, dus de vloer is er helemaal uit geweest. Maar ook weer met zorg terug natuurlijk gegaan. Want er moesten allemaal leidingen en verwarming. En de keuken erin. En de toiletten. En het moet natuurlijk, we hebben ook regels met Arbo en de veiligheid. En verzekering buiten de monumentenregels. Dus het is wel een dingetje. Ja. Maar... nou ja, het is dan ook wel heel gaaf als het er is natuurlijk.
3: Hoe oud is die kerk?
4: Hij is uit 1865, dus 155 jaar oud. Ja.
3: Dus het is niet zo dat de mensen begraven lagen in de kerk? Wat vroeger
4: wel
3: eens gebeurde.
4: Nee, want dat was wel een probleem geweest om dan de tegels eruit te halen. Maar dit was een kerk zonder... Dit is wel een begraafplaats ernaast. Die is inmiddels gescheiden van... dus de parochie heeft die nog in beheer. Die ligt er wel naast, echt. Maar goed, niet in de kerk. Dus dat is een groot voordeel van dit in dit geval.
3: En behalve het altaar, waren er nog andere dingen die je opnieuw kon hergebruiken?
4: De kerkbanken hebben we... Nou ja, mijn man dus, want ik kan dat allemaal niet. Maar die heeft de kerkbank inderdaad zo vermaakt... dat het en mooie hoekbankjes werden en ook lange banken... die we ook nog terug kunnen zetten als het bijvoorbeeld een trouwerij is. Maar die dan wel lekker zitten. Dus ze zijn verstevigd en ze zijn... een lekkere zitting erop gemaakt, zodat mensen er ook een hele avond op kunnen zitten. Maar die zijn zeker hergebruikt. En de knielkussentjes hangen daar nog aan en die helpen dan weer voor het geluid. Hè. Dus qua galm zijn er ook allerlei dingen natuurlijk aan gebeurd.
3: En kroonlucht is en dat soort zaken?
4: Nee, die is Willem allemaal zelf gemaakt.
3: Okay.
4: Die lijken wel alsof ze... heel veel mensen zeggen, hing dit er al? Ja. Maar dat is niet zo. Dus dat is wel een compliment, want het past er blijkbaar wel. Maar nee.
3: Ja, ik zal het nog een vraag.
5: Ja, als je het nou allemaal hoort en zo, hè, hoeveel gasten moet je dan hebben om het rendabel te houden? Want ik denk dan bij mezelf, het is een gigantisch project. Hulde en knap en zo. Maar ja, uiteindelijk moeten jullie er ook wel van kunnen leven.
4: Ja, dus ik zou zeggen, mensen, kom allemaal. Hè, dus, bedankt, Axel. natuurlijk is dat zo. Alleen, kijk, als dit een projectontwikkelaar zou moeten doen, dat je het uit moet besteden... dan is het natuurlijk een miljoenen en miljoenen project. Maar omdat mijn man dus eigenlijk alles wel met hulp van... hij heeft een groot netwerk, maar hij heeft wel zeg maar, de basis helemaal zelf gedaan. Dat scheelt natuurlijk enorm. Dus hij heeft gewoon zijn fulltime werk daarvan gemaakt in die 2 jaar. Terwijl ik nog probeerde een beetje geld elders te verdienen. En toen ben ik ook gestopt. Maar dat maakt wel verschil. Hè? Dus het is, omdat je de aankopen hoeft natuurlijk niet zo duur te zijn... Overigens, voordat je vraagt, dat ga ik niet delen wat het is. Het was geen 1 euro. En vervolgens kan hij het allemaal zelf. Hè? Dus dat maakt echt dat het niet zo'n bizarre kosten zijn... als dat je zou doen als je het gewoon allemaal laat doen door iemand.
3: Ik vind het een waanzinnig interessant verhaal wat je vertelt. Nou, het is geen verhaal, het is de realiteit. En complimenten daarvoor. Ik zal jullie ook een beetje helpen. Jullie zitten aan de Kerkdijk 1A, een Hoge Zwaluwe. En jullie heten restaurant Onze Kerk.
4: Zeker, ja. En het is 7 dagen in de week open voor de lunch. En vanaf donderdagavond is het voor diner ook open.
3: Goed zo. Gewoon opzoek op internet en dan kom je ervoor zelf.
4: Zeker. Wees welkom.
3: Zeg, Djoeke, heel hartelijk dank voor je tijd. En ik wens je een fijn weekend. En,
4: van hetzelfde.
3: Een goede zaak, zou ik willen zeggen.
4: Ja, en alvast dankjewel.
3: Dankjewel, Djoeke.
4: Dag.
3: Ja. Wat fascinerend. Hè? Ze hebben hier de Antoniuskerk is een tentoonstelling, een museum geworden. Ja. Kunst en zo. Ja, daar Ja, om het heel cru te zeggen, dan sloop je een heleboel uit en dan zet je een paar dingen neer en dat is klaar. Maar...
5: Nou, ik ben daar een paar keer binnen geweest. En ik ben bijzonder gefascineerd geraakt door dat project, Hans. Dus,
3: ja, kan ik me voorstellen.
5: Maar om in religieuze sferen te blijven, we gaan terug naar het thema.
3: Ja.
5: En dit nummer
3: valt
5: is...
3: Wel allemaal. Nou, ik wil even verklappen aan de luisteraars. Axel en ik die werken onafhankelijk van elkaar. Ook de muziekkeuze en ook de onderwerpen. Dus het is puur toeval dat Axel dit thema gekozen heeft. En ik dit onderwerp van de kerk.
5: Maar we gaan naar Creedence Clearwater Revival, kortweg CCR. En dit nummer is echt spiritueel bedoeld. Long as I can see the light.

0: toch langzaam het licht gaan uitdoen hier. Hè?
1: Ja, dat brengt ons aan de afkondiging. Want het klokje kruipt in de richting van 10 uur. En in Breda richting 12 uur. En ik moet altijd even goed onthouden de tijdsverschillen. We hadden, in het begin hadden wij koken met Jarmo van den Broek van restaurant Het Houtse Meer. En hij had een koude soep. Maar het was in net
2: groene koude soep.
1: Green Goddess Gazpacho. Een geweldig makkelijk te maken recept voor deze warme dagen. We hadden Hans, die we in toon moesten houden bij het kan dat nog wel of kan dat niet meer. De nummer van Tammy Wynette, Stand By Your Man. Een ideale tip voor als je karaoke wilt zingen, dames. Dan moet je dit gewoon lekker zingen. Dan gaan we naar het muzikale thema. Dat was natuurlijk religie. Daar ging het over. En we hadden toevallig ook een religieus, hoe zit dat onderwerp?
0: Dat is echt zo'n onderwerp waar je nog uren door over kan praten.
1: Ja, de kerk in Hoogezwaluwe waar ze een restaurant van hebben gemaakt. En hoe,
0: fascinerend.
1: Ja, bijzonder. En Hans, het wordt weekend, dus ik ga jou fijn weekend wensen.
0: Ja, ik ga je ook fijn weekend wensen en de luisteraars ook.
1: Ja, en wat ligt er op de draaitafel?
0: Nou, Annette Louisan, dat is een hele Duitse, populair Duitse zangeres. En dit is wel een, als je je Duits beheerst, is wel een komisch nummer. En want het waarschuwt, deze vrouw waarschuwt haar luisteraars, wat je dus vooral niet moet doen als je te veel Prosecco drinkt. Dan kunnen van alles nog wat gebeuren. Prettig weekend iedereen, prettig weekend Axel.
1: Doei.

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
0: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Rob Grabbendam met het radionieuws op Breda Nu. In Portugal zijn 9 mensen gewond geraakt bij grote natuurbranden in het binnenland in de buurt van Viseu. Het is daar plaatselijk zo'n 44 graden. Meer dan 1200 brandweerlieden zijn ingezet om de brand te bestrijden. 2 slachtoffers zijn er slecht aan toe en de brand heeft al ongeveer 10.000 hectare verwoest. Ook aan de noordoostkust van Spanje en in Zuid-Frankrijk woeden grote bosbranden. Aan de Costa Brava ging al meer dan 2000 hectare in vlammen op. Het Great Barrier Reef voor de noordoostkust van Australië komt voorlopig niet op de UNESCO-lijst van bedreigd werelderfgoed. Volgens UNESCO is het rif namelijk veerkrachtiger geworden, ondanks de massale verbleking van afgelopen jaar. Wetenschappers zeggen dat het rif zwaar lijdt onder hittestress en stijgende zeetemperaturen. Australië verzet zich tegen de status bedreigd, omdat het rif jaarlijks miljoenen toeristen trekt, wat ruim 9 miljard Australische dollars per jaar oplevert. In Erfurt heeft de Duitse politie ingegrepen bij grote betogingen tegen de radicaalrechtse AfD, die daar haar partijdag houdt. Vanochtend werd het lokale AfD-kantoor beklad en werd er ook vuurwerk afgestoken. Groepen blokkeerden de toegangswegen en er waren ook betogers die zich hadden vastgelijmd aan tramrails. Volgens de organisatie kwamen er ruim 200 bussen vol met mensen op de betogingen af. De politie houdt rekening met in totaal 50.000 demonstranten. En in Amsterdam-West is vanmorgen een persoon om het leven gekomen bij een brand op een boot aan de Geuzekade. De brandweer wist het slachtoffer tijdens het blussen uit de boot te halen, maar hulp mocht niet meer baten. Het slachtoffer overleed ter plaatse. De melding kwam iets voor 5 uur binnen. De politie onderzoekt hoe de brand is ontstaan en probeert de identiteit van de persoon vast te stellen. De boot brandde helemaal uit. Het weer vanmiddag ongeveer 20 graden in het noorden tot 26 in het zuidoosten. Aan zee staat een matige westenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog altijd file op de A2 Den Bosch-Utrecht. Tussen Rosmalen en Waardenburg is de vertraging 35 minuten. Staat er namelijk een auto in brand. De andere kant op van Utrecht naar Den Bosch tussen Beesten en Zaltbommel ook nog een uur vertraging. Verder file op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Klauverpolder nog 10 minuten extra reistijd. En op de A73 Nijmegen-Maasbracht woedt een bermbrand in de buurt van Kuik. Vanaf Nijmegen is de vertraging nu 50 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

keer stond hij eigenlijk maar in de top 2000. Dat was in 99. Hij haalde de 1996e plaats. En in 2001, 1887, wel opmerkelijk, want hij was wat gestegen en daarna niet meer. Ja, apart, hè. John Collins Cunningham was dat. En Norman Jeans, Want to be a Movie Star. Hey, leuk dat je erbij bent. We gaan terug in de tijd met MC Mike en DJ Sven. Goedemiddag.

Judy Iglesias, dit keer in het Frans Sentimental. En we hebben trouwens weer een nieuw artiest van de maand. Dat zijn deze keer een groep, The Village People, na het overlijden van de zanger deze week. Maar eerst, Bellamy Brothers.

Dit is wel een beetje de grootste hit van hun, denk ik. Village People en YMCA. Je hoort ze trouwens hele maand van de originele singles. Dus dit was trouwens 1978. Kwam uit op het Philips label. En we draaien deze hele maand omdat Victor Wills, de zanger en de liedzanger van de groep, en de oprichter trouwens ook, op 74-jarige leeftijd overleden is. Terug in de tijd naar de jaren 80. Dat doen we met Chris Weah.

Hij is dan op leeftijd op dit moment, geloof ik, dik in de 70. Betty Smith hoorde je een Dancing Barefoot voor Chris Rea en I Can Hear Your Heartbeat. Hier bij Breda Nu, ik ben Robert Sneeman, ik ben tot 1 uur bij je met de leukste gouden ouwe. Wat hebben we nog meer? Zometeen Gerf van Londen trouwens. Een Hans Kopier, die komt ook nog even een kijkje nemen in de studio. Eerst terug naar de jaren 70. Blijf lekker muziek. En Barry White, You See the Trouble With Me.

Hele goede middag, dit is het weekend weerbericht. Mijn naam is Ger Verlonde. Dit weekend in Breda, aangenaam weer met een mix van zon en wolken. En het blijft ook mega droog. Vandaag in Breda, de warmste dag, rond de 25 graden. Zondag een paar graden lager. De nachttemperaturen zijn aangenaam, ruim onder de 20 graden. En is het matige tot een stevige westenwind. Eind volgende week mogelijk weer richting de 30 graden. Tot zover het weekend weerbericht op Breda nu.

0: Oh, those Russians.
1: Boney M. Dus misschien een keer leuk om dat als artiest van de maand te doen. De originele singles. Ik geloof dat ik ze allemaal wel een keer heb eigenlijk. Misschien wel meerdere keren daar.

Ja, het waren Britten, ja. Dit is wel een van de bekendste nummers. De Corgis hoorde je en Everybody's Got to Learn Sometime. En zulke platen mogen best wel wat langer draaien. Ik heb de lange versie uitgekozen. Het is echt een schitterend nummer. En daarvoor hoorde je Canyon met Praat Me Niet van Liefde. De groep uit Volendam. En dit is Cadans. De titel van het dingetje heet Zo Jong.

0: Je wordt een kadans en zo jong. In het donker is ook een groot hit van hun geweest. Inmiddels is Hans Kopier er ook. Goedemiddag, Hans.
1: Een hele goede middag, Robert. Gelukkig is het deze week niet zo warm. Maar volgende week dan schijnt het weer 30 graden te zijn. Dus dan neem ik mijn badje wel weer mee. Wat gaan wij vanmiddag allemaal doen tussen 1 en 4 uur? Onder andere natuurlijk de straatvraag in ieder uur. Tegenwoordig in het eerste, tweede en derde uur. En het eerste uur natuurlijk de remix. Deze week is die van Madonna. En de live-uitvoering in het tweede uur is van Fleetwood Mac. En natuurlijk gaan we een top 3 draaien. En we gaan terug naar de jaren 80 en draaien de nummers 3, 2 en 1. Helemaal non-stop voor jou tussen 1 en 4. Wat mij betreft nog even succes met je programma. En ja, ik haal wel even iets fris.
0: Ja, het is in ieder geval niet zo heel erg heet, Hans. Van de, dat is, maar goed, fris wordt altijd gewaardeerd. Zometeen

Fun Fun. We waren destijds begonnen met het crashen. Hè? Hoewel het in deze plaat niet zo heel veel meer zit. Dat was het voor vandaag. Zometeen heel veel plezier met Hans Kopier. Die is de komende 3 uur te beluisteren op de zender. En ik spreek weer af volgende week 12 uur. Fijn weekend en graag tot dan.

0: bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. Bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Mijn hart stond 8 minuten stil.
3: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
4: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
6: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
7: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Breda Nu. Volgens de ANWB gaat maar net iets meer dan de helft van de Nederlanders op vakantie deze zomer. Ze ondervroegen daarvoor 4000 mensen. 52% melden in juli of augustus op vakantie te gaan. 2 jaar geleden deed nog bijna 3/4 van de ondervraagden dat. Door de mensen die thuis blijven zijn de hoge kosten het vaakst genoemd als reden daarvoor. De mensen die wel gaan doen dat het vaakst met eigen auto. Een derde blijft in Nederland, ruim 9 van de 10 blijven binnen Europa. Oekraïne heeft vannacht opnieuw Russische olieraffinaderijen met drones aangevallen, dit keer bij Sint-Petersburg. Volgens Russische bronnen zijn er ruim 70 drones neergeschoten. Volgens president Zelensky in een bericht op X is ook de Russische marinebasis Kronstadt aangevallen, vlakbij Sint-Petersburg in het noordwesten van Rusland. Rusland bestookte ook Oekraïne weer vannacht met onder andere zweefbommen. Er werden 4 doden en 27 gewonden in Sumy gemeld. In Portugal zijn 9 mensen gewond geraakt bij grote natuurbranden in het binnenland in de buurt van Viseu. Het is daar plaatselijk zo'n 44 graden. Meer dan 1200 brandweerlieden zijn ingezet om de brand te bestrijden. 2 slachtoffers zijn er slecht aan toe en de brand heeft al ongeveer 10.000 hectare verwoest. Ook aan de noordoostkust van Spanje en in Zuid-Frankrijk woeden grote bosbranden. Aan de Costa Brava ging al meer dan 2000 hectare in vlammen op. En in Duitsland is het partijcongres van de AfD in Erfurt vanmorgen toch nog op tijd begonnen. Honderden deelnemers waren vroeg op pad gegaan om blokkades te vermijden. Ongeveer 20.000 demonstranten trokken de stad in om toegangswegen te blokkeren en het openbaar vervoer te ontregelen. Ook waren er sit-ins bij het vliegveld. De politie rekent met zo'n 50.000 tegendemonstranten en is met enkele duizenden agenten aanwezig. Het weer vanmiddag ongeveer 20 graden in het noorden tot 26 in het zuidoosten. Aan zee staat een matige westenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog altijd file op de A2 Den Bosch-Utrecht. Tussen Rosmalen en Waardenburg is de vertraging 35 minuten. Staat er namelijk een auto in brand. De andere kant op van Utrecht naar Den Bosch tussen Weest en Zaltbommel ook nog een uur vertraging. Verder file op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Klaverpolder nog 10 minuten extra reistijd. En op de A73 Nijmegen-Maasbrachter woedt een bermbrand in de buurt van Kuik. Vanaf Nijmegen is de vertraging nu 50 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Welkom bij Breda Nu.
11: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
10: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
11: Dit is Breda Nu.
12: Wij Wij hebben het lef om deze muziek te draaien.
13: Goedemiddag. Dit is nou echt typisch Hans.

0: Zaterdagmiddag 4 juli. Goedemiddag allemaal. Even mijn collega natuurlijk bedanken, Robert, voor het afgelopen uur. Succesnummers. En dat betekent dat wij er weer tot 4 uur zijn vanmiddag.
1: Typisch Hans.

0: zo is het.
1: Hier aan de kust.
0: De eerste grote hit, mag je wel zeggen, van Bluff uit 1995 alweer. En aan de Zeeuwse kust, die mooie plaat. En ze hebben natuurlijk veel meer mooie muziek gemaakt. En die ga je ook echt wel horen nog in dit programma. Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 4. Wat gaan we dit uur nog meer doen? We hebben zometeen natuurlijk de straatvaart voor je. En we hebben de remix. Ja, en dit keer hebben we gekozen voor Madonna. Met een hit uit de jaren 80. Here's Michael. Like

0: Als eerste draaiden we Michael Jackson uit 1993 met Will You Be There. En daarna Rockwell en Somebody's Watching Me uit 1984. En als je inderdaad heel goed hebt geluisterd, dan hoorde je ook weer in deze plaat de stem van meneer Michael Jackson.
1: De straatvraag van deze week is...
0: Welke afkortingen gebruik jij het meest?
2: Is goed, denk ik. ISGA, ISG.
3: Ja, ZSM, zo snel mogelijk. Maar dat doe ik alleen op WhatsApp of zo.
4: Ik denk bijvoorbeeld...
5: Die dubbel F van F'tjes.
6: Nee, niet zoals de jeugd van tegenwoordig. Want die begrijp ik niet eens, al die afkortingen.
7: BV bijvoorbeeld.
8: Maar dat heb ik via mijn kinderen, ASAP.
7: Weet je ook wat het betekent?
8: Ja, as soon as possible.

gingen terug in de tijd in 1980 met de Village People. En die kun je natuurlijk van de YMCA onderhand en in de Navy. Maar afgelopen week is de zanger Victor Willis overleden op de 74-jarige leeftijd. Hij was de leadzanger inderdaad van de Village People. En hij zong eigenlijk alles in. En ik heb ze ooit mogen zien in de arena. En ik kan je alleen maar zeggen, het was geweldig. Over geweldig gesproken, iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 4. Oh, een beetje zelf mag ook wel weer. Ja, tussen 1 en 4. De 70s, 80s en 90s hits hier op Breda Nu Radio. Met onder andere Chalamar en The Second Time Around.

0: Heb je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

Als eerste gingen we terug naar 1980 met Charlemagne en The Second Time Around. En dit was natuurlijk Supertramp uit 1979 en The Electrical Song. Inmiddels is het de hoogste tijd geworden voor de remix of 12 inch van de week. En deze keer hebben we gekozen voor Madonna.

van de vele hits natuurlijk van Madonna uit de jaren 80 was dat. Inderdaad, de remix voor vandaag. 12-inch uitvoering van Gambler. En daarvoor natuurlijk Supertramp en de Logical Song. Ik zat even naar het weerbericht te kijken. Dit weekend gaat het wel, is het wel lekker. Maar volgend weekend wordt het weer 30 graden.

terug in de tijd met Silvio en I'm Your Son, South America. Uit 1984 alweer hier op Brede Nu Radio. Want daar luister je naar. En je luistert naar de hits in de zomer van 2026. Met alleen maar 70s, 80s en 90s. Hier zijn Richie en Poverty.

uit de stad. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Ooit begon het voor hem in een spijkerbroekenreclame, inderdaad. Nick Kamen. En daarna werd hij geholpen door Madonna en maakte een paar leuke hits. Waaronder andere deze natuurlijk. Loving You is Better Than Sweeter. Nee, dat zeg ik helemaal verkeerd. Loving You is Sweeter Than Ever uit 1987. En daarvoor Richie Poverty en Mia Morrow di Terre. Dat allemaal hier natuurlijk.
1: Dit is nou echt typisch Hans.
2: Typisch Hans.

0: 1974 alweer, Robert Long en Toe Maar Jongens, de beuk erin van dat album Vroeger of Later. Het was meer een protestalbum in die tijd en mocht je hem nog vinden of ergens op YouTube, ik zou zeggen, luister de liedjes eens. Het is echt erg leuk, zou ik zeggen.
1: You're the sweetest song that I can sing.
0: Oh?
1: Oh, baby.
0: Nou, dat hoeft niet.
1: Yes, I need you, baby.
0: Nee, ik ben van de vrouwen.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Ik ben Erik Smit. En ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
7: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
8: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
9: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
10: Dit is Rob Grabbendam met het radionieuws op Breda Nu. In Teheran, in Iran, is een enorme menigte naar het Mosalla-gebedscomplex gekomen voor het begin van de dagenlange begrafenisceremonies voor de overleden opperste leider Ayatollah Ali Khamenei. Autoriteiten verwachten dat alleen al in de hoofdstad meer dan 10 miljoen mensen zullen toestromen. Rouwende mensen dragen rode vlaggen en roepen om wraak. Khamenei werd in februari gedood bij Amerikaans-Israëlische aanvallen die leidden tot een regionale oorlog. Volgens de ANWB gaat maar net iets meer dan de helft van de Nederlanders op vakantie deze zomer. Ze ondervroegen daarvoor 4000 mensen. 52% melden in juli of augustus op vakantie te gaan. 2 jaar geleden deed nog bijna 3/4 van de ondervraagden dat. Door de mensen die thuis blijven zijn de hoge kosten het vaakst genoemd als reden daarvoor. De mensen die wel gaan doen dat het vaakst met eigen auto. Een derde blijft in Nederland. Ruim 9 van de 10 blijven binnen Europa. De politie heeft een man opgepakt die wordt verdacht meerdere aanrandingen te hebben gepleegd in Spijkenisse onder de rook van Rotterdam. Er zijn 3 meldingen bekend die mogelijk met elkaar te maken hebben. In 1 van de gevallen werd een meisje dat haar hond uitliet de bosjes ingetrokken. Buurtbewoners hoorden het meisje gillen, waarna het meisje wist ontkomen en de dader de benen nam. De man werd rond 1 uur vannacht aangehouden na een burgernetmelding. En de politie is sinds april op zoek naar de onderkaak van het zogenaamde hulmeisje. Dat meisje werd bijna 50 jaar geleden dood aangetroffen vlakbij de toenmalige parkeerplaats De Hul langs de A12. Haar graf is de afgelopen jaren meerdere keren geopend om het stoffelijk overschot te onderzoeken met nieuwe forensische technieken. De laatste keer ontbrak de schedel. Die werd later teruggevonden in een politieopslag, maar de kaak ontbreekt nog. Het weer vanmiddag ongeveer 20 graden in het noorden tot 26 in het zuidoosten. Aan zee staat een matige westenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu.
11: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog altijd file op de A2 Den Bosch-Utrecht. Tussen Rosmalen en Waardenburg is de vertraging 35 minuten. Staat er namelijk een auto in brand. De andere kant op van Utrecht naar Den Bosch tussen Beesten en Zaltbommel ook nog een uur vertraging. Verder file op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Klaverpolder nog 10 minuten extra reistijd. En op de A73 Nijmegen-Maasbrachter woedt een bermbrand in de buurt van Kuik. Vanaf Nijmegen is de vertraging nu 50 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
12: Welkom bij Breda Nu.
13: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
12: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
13: Dit is Breda Nu.
14: Wij hebben het lef om deze muziek te draaien.
15: Dit is nou echt typisch Hans.

0: 1986 alweer. Mister en Kiwi. Jee, Elegis draaiden we aan het begin van het tweede uur. Wat gaan we in dit uur doen? We hebben zometeen natuurlijk een straatvraag. Die hebben we ieder uur. En we hebben een live uitvoering voor je klaarstaan. Maar eerst, tijd voor een sprookje.
1: Roodkapje,

draaiden er weer twee achter elkaar. Pater Moeskroen uit 1991. Toen was het best een grote hit met Roodkapje. En The Cure natuurlijk met Friday I'm in Love uit 1990. Na de volgende plaat, tijd voor de straatvraag.

0: Lekker terug in de tijd, 1983. Met Kenny Rogers en Dolly Parton natuurlijk.
1: De straatvraag van deze week is...
0: De tweede straatvraag, vriend. Dit programma zometeen in het derde uur ook nog eentje. Maar deze is ook leuk. Welke kleren haal jij uit de kast bij lekker weer?
2: Ja, meestal wat korte broeken, zou ik persoonlijk zeggen. Maar als ik naar school ga, dan trek ik altijd gewoon wat langzaam.
3: Nou, dan ga ik geen lange mouwen meer aandoen, denk ik. Nee, ook geen trui. Gewoon lekker mijn fleurige jurkje of zo.
4: Kort broekje thuis. En een lekker t-shirt.
5: Afhankelijk van het weer, maar zelf hou ik wel van een pantalonbroek met een leuk blouseje, een leuk hakje, zoiets.
6: En is het dan voor de rest van het seizoen die combinatie? Of?
4: Nee, jurkjes, rokjes. Sowieso geen lange broeken.
6: En dan vooral in kleur of vorm?
5: Kleur niet zo, vorm wel, maar eigenlijk altijd beige, zwart toch wel of wit.
3: De bikini komt er meteen uit. heel veel rokjes, jurkjes, heel florals, heel zomerigs, ja, kan niet wachten.
7: Nou, iets wat bloter is, dat wel, ja.
6: Lekker een beetje zon vangen.
7: Ja, natuurlijk.

krijg je natuurlijk nog steeds een lekkere plaat. Het origineel is van Gary Rafferty. En dat was Baker Street van Undercover. En dat was een cover natuurlijk. En deze kwam uit 1992 alweer. Even lekker terug naar de jaren 80. We gaan terug naar 1983. En daarna gaan we terug naar 1972. Maar eerst... Ze waren toen nog met z'n zessen. De Dolly Dots. And Love Me Just A Little Bit More.

typisch. Typisch Hans.

oudje. Wel een Nederlandse zanger natuurlijk, Albert West en Tell Laura I Love Her. En daarmee gingen we terug in de tijd naar 1972. En dat allemaal natuurlijk hier op Breda Nu Radio. Je weet het overal te ontvangen. We hebben zelfs onze eigen app, zowel voor Android als voor Apple. Je kunt hem downloaden en ook daar kun je radio op luisteren. En zelfs, je kan er alles mee. Moet je maar eens doen. Gewoon downloaden die app, Breda Nu. En anders natuurlijk op www.bredanu.nl. Ook daar kun je luisteren en ook tv kijken. Je kan er van alles mee doen wat je wil. Wij gaan terug naar 1977. Je kent ze zeker. Earth, Wind and Fire. Hier is dat

0: 1977. Wat is dat lang geleden als je daarover nadenkt. En Earth, Wind & Fire. Inderdaad was dat. En dat heette Fantasy. Het is inmiddels wel de hoogste tijd voor...
1: Hey Hans, het lijkt me tijd voor de typisch Hans live-uitvoering.

0: En dat was hem dan voor deze week, de live-uitvoering Fleetwood Mac van het album Tango in the Night. En ze zongen Everywhere. Alleen dit keer was het helemaal live. Volgende week weer een nieuwe live-uitvoering.
1: Typisch Hans.

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

When You Get There, I See You When I Get There. 1997 was muziek van Coolio en daarvoor Foolish Garden. En dat heette The Lemon Tree hier op Breda Nu Radio. En van de jaren 90 gaan we zo weer terug naar 1986. Hier is Level 42. En dat mooie Lessons in Love.

ene laatste plaat er weer voor dit uur. Lag in handen van BZN uit 1977 en Don't Say Goodbye. We gaan op naar de commercials, het nieuws, de verkeersinformatie. En dan zijn we nog een uurtje bij terug met de straatvraag. En we gaan de top 10 behandelen. We gaan terug naar de jaren 80. En de nummers 3, 2 en 1, die draaien we dan helemaal op. Dit is de laatste plaat, Nederlandstalig.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Rob Grabbendam met het radionieuws op Breda Nu. Volgens de politie kan het verkeer op de A12 weer doorrijden. Een demonstratie van Extinction Rebellion, die rond de middag begon bij Houten, is beëindigd. Mensen die rond 12:30 de parallelrijbaan blokkeerden, zijn aangehouden vanwege het in gevaar brengen van de verkeersveiligheid. De politie heeft busjes ingezet om klimaatactivisten die in de berm gingen zitten af te voeren. De gemeente Utrecht had de vooraf aangekondigde demonstratie op de A12 verboden. In Mali zijn vanmorgen vroeg op 5 locaties een militair kamp, een gevangenis en meerdere steden en dorpen aangevallen door gewapende opstandelingen. Er zijn nog geen berichten over slachtoffers. Touareg-rebellen van de FLA zouden hebben bevestigd meegedaan te hebben aan een aanval in het noorden. Eind april voerden separatisten ook al op grote schaal aanvallen uit op het leger van de regering. Daar was toen ook een tak van Al-Qaeda bij betrokken. In Teheran, in Iran, is een enorme menigte naar het Mosalla-gebedscomplex gekomen voor het begin van de dagenlange begrafenisceremonies voor de overleden opperste leider Ayatollah Ali Khamenei. Autoriteiten verwachten dat alleen al in de hoofdstad meer dan 10 miljoen mensen zullen toestromen. Rouwende mensen dragen rode vlaggen en roepen om wraak. Khamenei werd in februari gedood bij Amerikaans-Israëlische aanvallen die leidden tot een regionale oorlog. En de jaarlijkse Independence Day Parade in de Amerikaanse hoofdstad Washington D.C. gaat vandaag niet door in verband met de hitte. Het is daar nu ruim 30 graden en naar verwachting worden later vandaag temperaturen ruim boven de 40 graden gehaald. Ook meerdere andere evenementen buiten de hoofdstad die verband houden met de viering van 4 juli en het 250-jarig bestaan van de VS zijn qua openingstijden aangepast of afgelast. Het weer in het noorden bewolkt en kans op lichte regen bij 20 graden. Naar het zuidoosten toe meer zon en maximaal 26 graden. De westenwind is matig, op de Wadden vrij krachtig. Tot zover het radionieuws op Breda Nu.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog altijd file op de A2 Den Bosch-Utrecht. Tussen Rosmalen en Waardenburg is de vertraging 35 minuten. Staat er namelijk een auto in brand. De andere kant op van Utrecht naar Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel ook nog een uur vertraging. Verder file op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Klauverpolder nog 10 minuten extra reistijd. En op de A73 Nijmegen-Maasbrachter woedt een bermbrand in de buurt van Kuik. Vanaf Nijmegen is de vertraging nu 50 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Welkom bij Breda Nu.
8: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
8: Dit is Breda Nu.
9: Wij hebben het lef om deze muziek te draaien.
10: Dit is nou echt typisch Hans.

384 alweer. Daar gingen we heen met Miss Pat Benatar en Love is a Battlefield. Op deze zaterdagmiddag, volgend weekend, schijnt het toch weer heel erg warm te gaan worden. Dus dan wordt weer een beetje oppassen. En gelukkig dit weekend is minder. Van de week begint het toch wel weer op te lopen. Nou ja, we zien het volgend weekend wel weer of we het zwembadje mee moeten nemen. Ja of nee? De tweede plaat, je weet het, Nederlandstalig. Ze heeft meegedaan aan met het nummer aan het Songfestival 1987. Hier is Marcia.

draaide als eerste Marcia en rechtop in de wind uit 1987. En dit was natuurlijk Meatloaf en I'll Do Anything For Love. En hij zong het niet alleen, nee, hij zong het samen met Lorraine Crosby. Ik had er nog nooit van gehoord, maar zij was de stem die je op het laatst hoorde hier bij inderdaad Meatloaf. Wat gaan we zo meteen doen? We hebben nog de straatvraag en we gaan natuurlijk de top 10 behandelen. En we gaan terug naar 1984. Wow.

0: brengen terug in de tijd van 1993 alweer. Yumi 40 en I Can't Help Falling in Love. En dat was een oude hit natuurlijk van Elvis.
1: De straatvraag van deze week is...
0: Zou jij je social media accounts verwijderen?
2: Nee.
3: En waarom niet?
2: Nou, ik doe er niet zoveel op, dus voor mij zal het niet zo spannend zijn. Maar voor jongelui kan ik me wel indenken dat ze wat beter opletten.
4: Ja, soms omdat er heel veel online gebeurt en al. En ik heb er wel over nagedacht om het een keer te verwijderen. Want er gebeurt gewoon heel veel dingen en al.
2: Ja, dat heb ik al een paar keer gedaan. Omdat Facebook, maar dat is meer omdat ik het niet meer zo leuk vind. Omdat er veel te veel reclame en zo bij komt. Dus ja.
5: Vaak overwogen, nooit gedaan. Nee.
6: Nee, ik heb zelf helemaal geen social media. Behalve WhatsApp, maar dat zal wel moeten. Probeer ik zo meer mogelijk te gebruiken. Maar geen TikTok, geen Instagram, nee.

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

Mocht je misschien denken, deze plaat heb ik nog nooit gehoord. Ja, het kan, maar het heeft in de top 40 gestaan. Cirque du Soleil en Alegria uit 1997 alweer. En daarvoor gingen we terug naar 1981 met Kim Wilde en dat mooie Cambodia. We gaan er nog eentje draaien en dan gaan we de top 10 behandelen. En draaien we de nummers 3, 2 en 1 helemaal voor jou.

0: blijft natuurlijk een vreselijk mooie plaat. Het Klein Orkest met Harry Jekkers natuurlijk. En Over de Muur alweer uit 1984. En over 1984 gesproken, we gaan terug naar week nummer 26. En we gaan de top 10 behandelen en draaien de nummers 3, 2 en 1. Hoe zag die top 10 eruit? Inderdaad. De Pointer Sisters met Automatic gingen van 6 naar nummer 10 in de 7e week. En Laura Benneken met Self Control ging van 12 naar nummer 9 in de 4e week. 10 weken voor Queen, I Want to Break Free, ging van 4 naar nummer 8. En van 5 naar nummer 7 in de 7e week. Hilversum 3 bestond nog niet, inderdaad, van Herman van Veen. Dan van 11 naar nummer 6, Denise Williams, Let's Hear It for the Boy, ook zo'n lekker nummer. En Cyndi Lauper met Time After Time ging van 7 naar nummer 5 in de 6e week dat zij erin stond. Van 8 naar nummer 4, Spenda Ballet en Only When You Leave. Inderdaad, dat was nummer 4 en die stond er 4 weken in. Dat betekent dat we ze gaan draaien voor je. De nummers 3, 2 en 1. Ik zou zeggen, geniet er lekker van en dan komt het helemaal goed.
1: Dit is nou echt typisch Hans.
2: Nummer 3.

En dat was hem dan, de top 3 voor deze week. We gingen terug naar 1984 met op nummer 3 Roberto Giacchetti. En de Scooters, zij bleven staan op 3 met I Saved the Day. Nummer 2 bleef nummer 2, Bob Marley en de Wailers. En One Love, People Get Ready uit 1984 inderdaad. En de nummer 1 was van Duran Duran en dat heette The Reflex. Dat allemaal hier op Breda Nu Radio 107.3 FM. En natuurlijk via de site. We hebben ook een app, die kun je gewoon lekker downloaden overal. Overal is die te downloaden. De Breda Nu app. En ook dan kun je lekker meeluisteren. Terug naar 1994, 10 jaar verder. Hier is Ace of Base.

hij zal er zijn. Even wat verkeersinformatie voor je op deze zaterdagmiddag. Namelijk de automobilisten die richting Eindhoven gaan dit weekend. Die moeten omrijden, want het is namelijk zo. Rijkswaterstaat gaat namelijk de A58 tussen knooppunt De Baars bij Tilburg en knooppunt bij Batadorp bij Eindhoven in de richting van Eindhoven sluiten vanwege werkzaamheden. Dit zal 2 weekenden duren, dus ja. Moet je richting Eindhoven, dan zul je toch een heel stukje om moeten rijden. Deze week, wou ik zeggen. Hier is Anita Meijer.

weer voor deze week. Why tell me why? Ik draaide hem eigenlijk speciaal voor Bart en zijn vrouw, want die zijn afgelopen week getrouwd. En Bart is natuurlijk onze oude hoofdredacteur en is in het huwelijk getreden. En ik weet, als ik in de studio was, wilde die altijd deze plaat horen. Anita Meijer en Why Tell Me Why. Het zit erop. Ik ben er weer volgende week zaterdagmiddag tussen 1 en 4 met de 70s, 80s en 90s. Vergeet niet te luisteren lekker naar de muziek. En geniet vanavond om 8 uur tot 11 uur inderdaad van HWTNS. Oftewel, het wordt toch niks zo show. Ja. Dan met Marco en met Damien en het hele zoontje eromheen. Ik kan er nog eentje voor je draaien. En dat is deze. De Münchener Vrijheid. Uit 1986. En 1000 maal doel. Ik wens je een prettige, warme werkweek.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Rob Grabbendam met het radionieuws op Breda Nu. Honderdduizenden huiseigenaren zijn niet tevreden over hun VVE-beheerder. Bijna 30% vindt de dienstverlening ondermaats, terwijl de kosten blijven stijgen. Dat blijkt uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel. Leden klagen over slechte communicatie, trage reacties en een laag kennisniveau. De beheerkosten stijgen vaak sneller dan de inflatie en er is geen keurmerk. Belangenorganisaties willen strengere kwaliteitseisen, toezicht en verplichte opleidingen voor beheerders. Volgens de politie kan het verkeer op de A12 weer doorrijden. Een demonstratie van Extinction Rebellion, die rond de middag begon bij Houten, is beëindigd. Mensen die rond 12:30 de parallelrijbaan blokkeerden, zijn aangehouden vanwege het in gevaar brengen van de verkeersveiligheid. De politie heeft busjes ingezet om klimaatactivisten die in de berm gingen zitten af te voeren. De gemeente Utrecht had de vooraf aangekondigde demonstratie op de A12 verboden. In Mali zijn vanmorgen vroeg op 5 locaties een militair kamp, een gevangenis en meerdere steden en dorpen aangevallen door gewapende opstandelingen. Er zijn nog geen berichten over slachtoffers. Touareg-rebellen van de FLA zouden hebben bevestigd meegedaan te hebben aan een aanval in het noorden. Eind april voerden separatisten ook al op grote schaal aanvallen uit op het leger van de regering. En de Britse koning Charles heeft president Trump en het Amerikaanse volk gefeliciteerd met de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. Hij schrijft op sociale media dat beide landen door de eeuwen heen een band hebben opgebouwd die gebaseerd is op vriendschap, vertrouwen en gedeelde waarden. Charles zegt uit te kijken naar de komende 250 jaar. In april was hij nog op staatsbezoek in de VS samen met Camilla. Het weer in het noorden bewolkt en kans op lichte regen bij 20 graden. Naar het zuidoosten toe meer zon en maximaal 26 graden. De westenwind is matig, op de Wadden vrij krachtig. Tot zover het radionieuws op Breda Nu.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog altijd file op de A2 Den Bosch-Utrecht. Tussen Rosmalen en Waardenburg is de vertraging 35 minuten. Staat er namelijk een auto in brand. De andere kant op van Utrecht naar Den Bosch tussen Beesten en Zaltbommel ook nog een uur vertraging. Verder file op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Klaverpolder nog 10 minuten extra reistijd. En op de A73 Nijmegen-Maasbrachter woedt een bermbrand in de buurt van Kuik. Vanaf Nijmegen is de vertraging nu 50 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu. Tonight.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De politie onderzoekt een reeks explosies in de omgeving van de Parklaan in Raamsdonksveer. Op 30 juni waren zowel in de middag als in de avond ontploffingen. Niemand raakte daarbij gewond, wel was er schade aan een tuin en een schutting. Afgelopen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn er voorwerpen gevonden die volgens de politie een explosie hadden kunnen veroorzaken. De politie onderzoekt of de incidenten iets met elkaar te maken hebben en wat de reden voor de ontploffingen is. Mensen die meer weten worden verzocht om met de politie contact op te nemen. Twee auto's zijn vrijdagmiddag op de A58 op elkaar gebotst. Dat gebeurde ter hoogte van knooppunt Prinsenviel in de verbindingslus van de A58 vanuit Etten-Leurt naar de A16 richting Rotterdam. Een van de bestuurders is ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De andere bestuurder kwam met de schrik vrij. Beide auto's liepen forse schade op en moesten door bergers worden afgevoerd. Vanwege het ongeval was de weg enige tijd gedeeltelijk afgesloten. Het verkeer werd daarbij langs het ongeluk geleid. Een rolcontainer is in de nacht van donderdag op vrijdag uitgebrand aan de Jacob Catsingel in Breda. De brandweer was snel ter plaatse en kon voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde naar de naastgelegen garageboxen. Ook de politie was aanwezig om onderzoek te doen naar de oorzaak van de brand. Daarbij wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat er sprake is van brandstichting. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog altijd file op de A2 Den Bosch-Utrecht. Tussen Rosmalen en Waardenburg is de vertraging 35 minuten. Staat er namelijk een auto in brand. De andere kant op van Utrecht naar Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel ook nog een uur vertraging. Verder file op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Klauverpolder nog 10 minuten extra reistijd. En op de A73 Nijmegen-Maasbracht woedt een bermbrand in de buurt van Kuik. Vanaf Nijmegen is de vertraging nu 50 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
2: Hey opa, hoor je dat?
3: Huh?
2: Ik loop ook mee met Vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
4: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
5: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
6: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
6: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
8: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
9: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
10: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
11: Mijn hart stond 8 minuten stil.
12: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
13: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
14: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
15: Dit is Rob Grabbendam met het radionieuws op Breda Nu. Honderdduizenden huiseigenaren zijn niet tevreden over hun VVE-beheerder. Bijna 30% vindt de dienstverlening ondermaats terwijl de kosten blijven stijgen. Dat blijkt uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel. Leden klagen over slechte communicatie, trage reacties en een laag kennisniveau. De beheerkosten stijgen vaak sneller dan de inflatie en er is geen keurmerk. Belangenorganisaties willen strengere kwaliteitseisen, toezicht en verplichte opleidingen voor beheerders. De Amerikaanse paus Leo XIV heeft ervoor gekozen om de 4 juli feestdag in de Verenigde Staten over te slaan en in plaats daarvan op het eiland Lampedusa te pleiten voor meer hulp aan migranten die dit jaar al bijna 15.000 keer de gevaarlijke oversteek waagden vanuit Afrika. Hij hield dan een mis voor duizenden mensen, bezocht een monument voor omgekomen vluchtelingen en riep Europese leiders op tot een brede aanpak, variërend van noodhulp tot ontwikkelingssteun. Bij een aanrijding tussen een auto en een vrachtwagen in Helmond is de bestuurder van de personenauto om het leven gekomen. Naar verluidt is het slachtoffer een man van 80 uit Deurne en het Eindhovens Dagblad meldt dat het gaat om oud-burgemeester van Deurne Gerard Daandels. Bij zijn afscheid in 2010 werd hem de koninklijke onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje Nassau gegeven. De politie doet nog onderzoek op de plaats van het ongeluk. En de Britse koning Charles heeft president Trump en het Amerikaanse volk gefeliciteerd met de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. Hij schrijft op sociale media dat beide landen door de eeuwen heen een band hebben opgebouwd die gebaseerd is op vriendschap, vertrouwen en gedeelde waarden. Charles zegt uit te kijken naar de komende 250 jaar. In april was hij nog op staatsbezoek in de VS samen met Camilla. Het weer in het noorden bewolkt en kans op lichte regen bij 20 graden. Naar het zuidoosten toe meer zon en maximaal 26 graden. De westenwind is matig, op de Wadden vrij krachtig. Tot zover het radionieuws op Breda Nu.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog altijd file op de A2 Den Bosch-Utrecht. Tussen Rosmalen en Waardenburg is de vertraging 35 minuten. Staat er namelijk een auto in brand. De andere kant op van Utrecht naar Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel ook nog een uur vertraging. Verder file op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Klauverpolder nog 10 minuten extra reistijd. En op de A73 Nijmegen-Maasbrachter woedt een bermbrand in de buurt van Kuik. Vanaf Nijmegen is de vertraging nu 50 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
16: Welkom bij Breda Nu.
17: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
16: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
17: Dit is Breda Nu.

0: Meer dan een miljoen die naar dit spektietje kijken. En alle dikzakken willen op me lijken. Niet zo gek, want we pakken al die prijzen. Het regent nu zo hard dat we kopen zonder kijken.
1: Dit is Breda Nu.

0: forgot me. What if I want you now?
1: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De politie onderzoekt een reeks explosies in de omgeving van de Parklaan in Raamstongsveer. Op 30 juni waren zowel in de middag als in de avond ontploffingen. Niemand raakte daarbij gewond, wel was er schade aan een tuin en een schutting. Afgelopen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn er voorwerpen gevonden die volgens de politie een explosie hadden kunnen veroorzaken. De politie onderzoekt of de incidenten iets met elkaar te maken hebben en wat de reden voor de ontploffingen is. Mensen die meer weten worden verzocht om met de politie contact op te nemen. Een rolcontainer is in de nacht van donderdag op vrijdag uitgebrand aan de Jacob Katsingel in Breda. De brandweer was snel ter plaatse en kon voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde naar de naastgelegen garageboxen. Ook de politie was aanwezig om onderzoek te doen naar de oorzaak van de brand. Daarbij wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat er sprake is van brandstichting. Twee auto's zijn vrijdagmiddag op de A58 op elkaar gebotst. Dat gebeurde ter hoogte van knooppunt Prinsenviel in de verbindingslus van de A58 vanuit Etten-Leurt naar de A16 richting Rotterdam. Een van de bestuurders is ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De andere bestuurder kwam met de schrik vrij. Beide auto's liepen forse schade op en moesten door bergers worden afgevoerd. Vanwege het ongeval was de weg enige tijd gedeeltelijk afgesloten. Het verkeer werd daarbij langs het ongeluk geleid. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog altijd file op de A2 Den Bosch-Utrecht. Tussen Rosmalen en Waardenburg is de vertraging 35 minuten. Staat er namelijk een auto in brand. De andere kant op van Utrecht naar Den Bosch tussen Weest en Zaltbommel ook nog een uur vertraging. Verder file op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Klaverpolder nog 10 minuten extra reistijd. En op de A73 Nijmegen-Maasbrachter woedt een bermbrand in de buurt van Kuik. Vanaf Nijmegen is de vertraging nu 50 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu. Via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Lekker hangen op één van de vele terrassen. Een barbecue in de tuin of een verkoelende duik.
1: Dit is de zomer van Breda.
0: Breda nu! There's something in the way you roll your eyes.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Bas Terdeel met het radionieuws op Breda Nu. Het partijkantoor van de Duitse radicaal-rechtse partij AfD is vandaag in het Duitse Erfurt bekogeld met vuurwerk en verfbommen. De politie raakte slaags met demonstranten, enkele agenten raakten daarbij gewond. En naar schatting 20.000 betogers demonstreerden tegen de opkomst van de partij en blokkeerden toegangswegen. De AfD staat op kop in de peilingen van verschillende Oost-Duitse deelstaten en maakt daar kans op meeregeren. In Mexico zijn 4 medewerkers van de gemeentepolitie opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de moord op misdaadjournaliste Roxana Guzman. Zij werd begin vorige maand door gewapende mannen uit haar woning ontvoerd. Haar lijk werd later teruggevonden in de staat Veracruz. Het zou volgens lokale media zijn opgelost in een vat met chemicaliën. Volgens de Mexicaanse actiegroep Article 19 zijn er de afgelopen 1,5 jaar al zeker 10 journalisten vermoord in Mexico. Premier Jette heeft opgeroepen om de druk op Rusland vol te houden om het land tot een staakt het vuren en vredesonderhandelingen te bewegen. Jette deed zijn oproep tijdens de opening van de jaarvergadering van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, OVSE, vandaag in Den Haag. Oekraïne verdedigt volgens de premier niet alleen zijn eigen grondgebied, maar ook de vrede en veiligheid op ons hele continent. Bij een aanrijding tussen een auto en een vrachtwagen in Helmond is de bestuurder van de personenauto om het leven gekomen. Naar verluidt is het slachtoffer een man van 80 uit Deurne. En het Eindhovens Dagblad meldt dat het gaat om de oud-burgemeester van Deurne, Gerard Daandels. De politie doet nog onderzoek op de plaats van het ongeluk. Het weer, het is vooral in het noorden bewolkt en bij een matige tot vrij krachtige westenwind blijft het ook in de avond droog. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wisselend bewolkt en een graad of 18 tot 23. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De politie onderzoekt een reeks explosies in de omgeving van de Parklaan in Raamstongsveer. Op 30 juni waren zowel in de middag als in de avond ontploffingen. Niemand raakte daarbij gewond, wel was er schade aan een tuin en een schutting. Afgelopen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn er voorwerpen gevonden die volgens de politie een explosie hadden kunnen veroorzaken. De politie onderzoekt of de incidenten iets met elkaar te maken hebben en wat de reden voor de ontploffingen is. Mensen die meer weten worden verzocht om met de politie contact op te nemen. Een rolcontainer is in de nacht van donderdag op vrijdag uitgebrand aan de Jacob Katsingel in Breda. De brandweer was snel ter plaatse en kon voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde naar de naastgelegen garageboxen. Ook de politie was aanwezig om onderzoek te doen naar de oorzaak van de brand. Daarbij wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat er sprake is van brandstichting. Twee auto's zijn vrijdagmiddag op de A58 op elkaar gebotst. Dat gebeurde ter hoogte van knooppunt Prinsenviel in de verbindingslus van de A58 vanuit Etten-Leurt naar de A16 richting Rotterdam. Een van de bestuurders is ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De andere bestuurder kwam met de schrik vrij. Beide auto's liepen forse schade op en moesten door bergers worden afgevoerd. Vanwege het ongeval was de weg enige tijd gedeeltelijk afgesloten. Het verkeer werd daarbij langs het ongeluk geleid. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: laatste nieuws uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. Volgens de Oekraïense president Zelensky heeft zijn land de controle over de Zwarte Zee. Hij zegt in een bericht op X dat het een overwinning is waarvan velen geloofden dat die onmogelijk was. Zelensky verwijst naar de aanvallen op de Russische vloot en havens en ook op de Krim. Zijn leger heeft de aanvallen op dat in 2014 door Rusland geannexeerde Schiereiland geïntensiveerd, waardoor er daar nu brandstoftekorten zijn. Volgens waarnemers is Zelensky van plan de Krim binnenkort weer terug te veroveren. Volgens een bericht in de Telegraaf is in Pakistan een Nederlandse vrouw ontvoerd en verkracht. Een van de verdachten is de kleinzoon van de Pakistanse vicepremier. De vrouw werd na een politieactie bevrijd en heeft medische hulp gekregen. Ze zou met nog een andere vrouw naar een verlaten huis zijn meegenomen, waar hun documenten en persoonlijke bezittingen zouden zijn afgepakt en zij gemarteld en verkracht werden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken is bekend met de zaak. In Mexico zijn 4 medewerkers van de gemeentepolitie opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de moord op misdaadjournaliste Roxana Guzman. Zij werd begin vorige maand door gewapende mannen uit haar woning ontvoerd. Haar lijk werd later teruggevonden in de staat Veracruz. Het zou volgens lokale media zijn opgelost in een vat met chemicaliën. Premier Jette heeft opgeroepen om de druk op Rusland vol te houden om het land tot een staakt het vuren en vredesonderhandelingen te bewegen. Jette deed zijn oproep tijdens de opening van de jaarvergadering van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, OVSE, vandaag in Den Haag. Oekraïne verdedigt volgens de premier niet alleen zijn eigen grondgebied, maar ook de vrede en veiligheid op ons hele continent. Het weer, het is vooral in het noorden bewolkt en bij een matige tot vrij krachtige westenwind blijft het ook in de avond droog. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wisselend bewolkt en een graad of 18 tot 23. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: niks uit de stad. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.
1: God, tell me something. You can't play.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu, wens je een fijne zomer. Yeah.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker. Een rolcontainer is in de nacht van donderdag op vrijdag uitgebrand aan de Jacob Katsingel in Breda. De brandweer was snel ter plaatse en kon voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde naar de naastgelegen garageboxen. Ook de politie was aanwezig om onderzoek te doen naar de oorzaak van de brand. Daarbij wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat er sprake is van brandstichting. De politie onderzoekt een reeks explosies in de omgeving van de Parklaan in Raamstongsveer. Op 30 juni waren zowel in de middag als in de avond ontploffingen. Niemand raakte daarbij gewond, wel was er schade aan een tuin en een schutting. Afgelopen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn er voorwerpen gevonden die volgens de politie een explosie hadden kunnen veroorzaken. De politie onderzoekt of de incidenten iets met elkaar te maken hebben en wat de reden voor de ontploffingen is. Mensen die meer weten worden verzocht om met de politie contact op te nemen. Twee auto's zijn vrijdagmiddag op de A58 op elkaar gebotst. Dat gebeurde ter hoogte van knooppunt Prinsenviel in de verbindingslus van de A58 vanuit Etten-Leurt naar de A16 richting Rotterdam. Een van de bestuurders is ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De andere bestuurder kwam met de schrik vrij. Beide auto's liepen forse schade op en moesten door bergers worden afgevoerd. Vanwege het ongeval was de weg enige tijd gedeeltelijk afgesloten. Het verkeer werd daarbij langs het ongeluk geleid. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
2: Ik ben Erik Smit. En ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt. En daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
6: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Bas Terdeel met het radio nieuws op Breda Nu. Bij de protestactie op de A12 bij Houten vandaag zijn meer dan 270 demonstranten aangehouden. 21 van de actievoerders die de snelweg met hun auto probeerden te blokkeren zitten nog vast, zo meldt de politie. De demonstratie, die was georganiseerd door Extension Rebellion en Utrecht voor Palestine, was door de gemeente Utrecht verboden. En de demonstranten werden meteen bij het begin al door de mobiele eenheid verwijderd. De automobilist die vanmiddag bij een verkeersongeluk bij Helmond om het leven kwam, is inderdaad Gerard Daendels, oud-burgemeester van Deurne. Zo bevestigt de gemeente een eerder bericht van het Eindhovens Dagblad. Daendels is 80 jaar oud geworden. Hij verongelukte vandaag toen zijn auto tegen een vrachtwagen botste op de N279. De weg is afgesloten. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. Volgens de Oekraïense president Zelensky heeft zijn land de controle over de Zwarte Zee. Hij zegt in een bericht op X dat het een overwinning is waarvan velen geloofden dat die onmogelijk was. Zelensky verwijst naar de aanvallen op de Russische vloot en havens en ook op de Krim. Zijn leger heeft de aanvallen op dat in 2014 door Rusland geannexeerde Schiereiland geïntensiveerd, waardoor er daar nu brandstoftekorten zijn. Volgens een bericht in de Telegraaf is in Pakistan een Nederlandse vrouw ontvoerd en verkracht. Een van de verdachten is de kleinzoon van de Pakistanse vicepremier. De vrouw werd na een politieactie bevrijd en heeft medische hulp gekregen. Ze zou met nog een andere vrouw naar een verlaten huis zijn meegenomen, waar hun documenten en persoonlijke bezittingen zouden zijn afgepakt en zij gemarteld en verkracht werden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken is bekend met de zaak. Het weer, het is vooral in het noorden bewolkt en bij een matige tot vrij krachtige westenwind blijft het droog. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wisselend bewolkt en een graad of 18 tot 23. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.
8: Hallo, ga geen beweer.

0: Vanuit welkom bij een nieuwe aflevering HWTNS. Leuk dat je erbij bent. Het is vandaag de 4 juli 2026. En je ziet het als je meekijkt op de webstream waarschijnlijk al een klein beetje. Of je hoort het misschien al. Damien is er weer niet. Nee, ja, hij heeft weer een vrije dag. Ik weet niet wat het is met die jongen, maar die heeft veel vrij. En voor de rest is het eigenlijk een bijna helemaal alleen in mijn eentje show. Op één klein dingetje na. We hebben namelijk wel even één live nummer vanavond. Dat is Myrthe Hendricks die live langskomt. Myrthe, goeie avond.
1: Goeie avond, hallo.
0: Zometeen gaan we even uitgebreid verder praten. Maar ja, het was niet zo'n ver reisje voor je nu, hè, volgens mij.
1: Nee, heerlijk. Ik reis stad en land af, ook in mijn band.
0: Ja.
1: Vorige week naar Enschede en vandaag was lekker 5 minuutjes.
0: Ja, dat is heerlijk.
1: Dat is ook wel eens fijn, ja. Ja.
0: Geniet dit de voorkeur of de andere kant?
1: Nee, dit is toch wel mijn voorkeur. Breda, toch? Mooie stad van Nederland.
0: Toch wel een beetje, hè? Ja. Had Breda Live niks voor je geweest vanavond?
1: Breda Live?
0: Ja, om daar te treden?
1: Ja, nou ja, daar ben ik naartoe aan het werken, om daar natuurlijk ooit te staan. Dat zou wel heel tof zijn.
0: Straks gaan we het er uitgebreid over hebben hoe we daar gaan komen, hoor. Dus dat wordt helemaal leuk. En we gaan je live horen met je single, dus dat vind ik helemaal tof. Tot aan 11 uur brengen we dat bij, hè, natuurlijk. Ik bedoel, het is wel 3 uur lang. De Het Wordt Toch Niks Show, zo heet het. Maar ja, je weet, iedere keer gebeurt er toch weer iets bijzonders. Dat maakt het ook heel leuk, natuurlijk, hè. Laten we daar eerlijk in zijn. Vorige week draaiden we, of was hier te gast, Jasmin. Vanavond is het Myrthe Hendricks. En een paar maanden geleden was Alice May hier nog. Toen zei ik al, jij gaat een keer op Rock Werchter staan. Guess what happened yesterday? Jawel, ze stond er. Op Rock Werchter. Alice May hoor je. En in de flesh.
2: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
3: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
2: Dit is Breda Nu.

0: Dat zijn de laatste twee die je bij elkaar verwacht. Ik heb het over Elton John en Britney Spears. Ja, laten we eerlijk zijn, hè? Die verwacht je toch niet bij elkaar. En toch deden ze het. Hold Me Closer, Tiny Dancer, daar is het op gebaseerd. Je hoorde hem hier bij Breda Nu in HWTNS. Tot 11 uur zijn we bij, ik zei het al. En in het eerste deel van het programma is Myrthe Hendricks te gast. Myrthe, goeie avond.
1: Goeie avond.
0: Laten we beginnen bij het begin. We kennen je al wat langer, want je deed mee aan onder meer het Junior Song Festival.
1: Ja. Dat is al een hele tijd geleden. Ja.
0: En wat heb je nog meer gedaan qua muziek? Want ik bedoel, laten we even bij de start beginnen. Je bent muzikante, je bent zangeres.
1: Ja.
0: Waar ben je ooit begonnen?
1: Nou, als we echt helemaal terug in de tijd gaan, dan gaan we echt terug naar toen ik heel klein was. Ik heb als kind veel musical gedaan. Mm-hmm. Zoals producties van Efteling, theaterproducties gedaan en Joop van den Ende. En toen kwam eigenlijk mijn interesse een beetje in popmuziek. En toen ben ik dus mee gaan doen aan het Junior Song Festival. En toen heb ik ergens nog in 2021 I Can See Your Voice gedaan.
0: Ja, dat is ook een heel bekend programma.
1: Ja. En ik speel in een bandje sinds 2,5 jaar. Ik doe veel bruiloftenceremonies als zangeres. Ja, en afgelopen seizoen The Voice of Holland.
0: Ja. Voordat we naar The Voice of Holland gaan, die bandjes, is dat een beetje in de regio ook hier zo? Of,
1: Ja, het is een bandje, het heet Hotshot. En we zijn eigenlijk, ik ben opgegroeid in Oorschot, maar woon inmiddels wel al ruim 5 jaar in Breda. En eigenlijk is het bandje vanuit Oorschot. Dus 2 komen er uit Oorschot en 2 uit Best, volgens mij. Ja, en zo is dat eigenlijk ontstaan.
0: We noemen het gewoon ruime regio, toch? Of niet?
1: Ja, niet, maar wel niet, Brabant.
0: Maar Brabant, ja. Dat is het inderdaad. Ja, ja. Nou, leuk, tof. Even naar de Voice, laten we daar even naartoe gaan. Ja. Want ja, er is nogal wat controverse om de Voice geweest in de afgelopen jaren.
1: Ja.
0: Hoe was het dit jaar om mee te doen?
1: Ja,
0: afgelopen seizoen, ik moet goed zeggen, want die is vorig jaar al heel groot opgenomen volgens mij. Heel veel vorig jaar al opgenomen.
1: Ja, klopt. De opnames zijn pas september vorig jaar al. Dus dat is bijna een jaar geleden.
0: Ja, daarom zeg ik ook hoe was het om mee te doen in het afgelopen seizoen?
1: Ja, heel erg leuk.
0: Ja?
1: Ja, inderdaad wat je zegt, er is wat commotie om geweest. Maar goed, daar hebben veel mensen denk ik van geleerd. Want ik heb een hartstikke fijne ervaring gehad. Iedereen ook, met name de mensen achter de schermen. Het was allemaal heel prettig en heel leuk. En dat meen ik echt.
0: Ja.
1: Het is een leuke ervaring geweest.
0: Nou denk ik ook wel. Want je zat bij Ilse in het team.
1: Ja.
0: Dat is sowieso al natuurlijk iemand met wie je denk ik al heel snel een klik gaat hebben. Als je muzikaal best sterk in je schoenen staat.
1: Ja, zij is super muzikaal. En dat straalt er natuurlijk ook wel vanaf. Dus dat,
0: Wat is iets wat je door je deelname hebt geleerd?
1: Eigenlijk verschillende dingen. Ik denk voornamelijk, wat ik bijvoorbeeld van Ilse heb geleerd. Zij zei tijdens de battles heel erg, toen zong ik samen met Len. En toen zei ze van, ja, ik heb nu een beetje het idee dat je de hele tijd jouw stuk zingt. En dan de hele tijd naar haar gaat kijken. En dan weer gaat zingen. En toen zei ze, probeer eens iets meer, toch wel een beetje in te leven in dat liedje. En stukje podium performance. Maar ik denk voornamelijk toch ook een stukje over mezelf en waar ik naartoe wil als zangeres/artiest. Ik heb een liedje van Olivia Dean gezongen in de Knockouts. Mm-hmm. En ik ben super erg fan van haar. En haar hele stijl, dat is best wel een inspiratiebron. En daar heb ik het ook tijdens het programma ook over gehad met Ilse. Maar dat zit hem ook in kleding. En ja, ik denk vooral dat.
0: Ja. En maar oké, je bent fan van haar, maar dat wil niet zeggen dat je dat gaat nadoen, neem ik aan. Want waar wil je dan zelf naartoe, vooral in je muziek? Want ik bedoel, je doet nu Nederlandstalig.
1: Ja,
0: is dat ook wat je blijft doen, bijvoorbeeld?
1: Ja, dat is wel het plan. Ik ben eigenlijk stiekem al, ik denk 2,5 jaar bezig met muziek schrijven, maar dat was op het begin best wel een beetje een zoektocht. Omdat ik ook niet zo goed wist van oké, wat is dan mijn sound? En wat vind ik leuk? En ik moet zeggen, dat is vanaf moment 1 wel altijd Nederlands geweest. Omdat ik Nederlands qua schrijven voelt dat het lekkerst. Het voelt dat ik daar het meest mee uit mijn woorden kom. Mm-hmm. En het lekkerste in schrijf. En het genre pop. Ik luister heel veel naar popmuziek en ik vind dat gewoon heel erg leuk.
0: Ja.
1: Dus, ja.
0: Is het lastig? Bedoel, je schrijft zelf, zeg je al. Is het lastig, dat schrijven?
1: Dat weet ik niet zo goed. Want ik moet zeggen, Ik heb geen idee of ik een hele goede tekstschrijver ben. Maar alles wat ik schrijf komt wel echt vanuit mezelf. Mm-hmm. En vanuit eigen ervaringen. En ja, of het dan heel goed is, geen idee. Maar ik kom er meestal wel gewoon uit. Soms een beetje puzzelen.
0: Nee, maar je goed meer van, joh, op het moment dat je gaat zitten, schrijf je het heel makkelijk op, begrijp ik hier een beetje uit.
1: Ik merk wel, ik moet er... ik heb dit liedje echt zelf helemaal geschreven. Mm-hmm. Dus vaak schrijf je ook wel met andere mensen. Dan moet ik er wel echt even voor gaan zitten. Dan, ik heb dit volgens mij ook heel even laten liggen en een paar dagen later weer aan verder gewerkt. Maar dan is het vaak ook binnen middag heb ik het, binnen een paar uur heb ik het wel op papier.
0: Dat is wel knap. Ja. Tenminste, denk ik. Ik weet niet of...
1: Ja, ik bedoel, ik weet het niet.
0: Nee, ik zal je eerlijk zeggen. Ik ben ooit uitgedaagd door een band. Ik heb het nog steeds niet voor elkaar gekregen. Die zegt, Marco, jij kan ook een tekst schrijven. Ik zei, ja, tuurlijk. Ja. Nou, ik ben eraan begonnen. Ik heb een melodielijn gepakt. Gewoon van, nou, daar zou ik dan een tekst op moeten kunnen gaan verzinnen. Ik heb een bestaande melodielijn gewoon gepakt, hoor. Nou, het is me nog steeds niet gelukt. Ik kom nergens. Er staat nog geen letter op papier.
1: Echt niet?
0: Nee.
1: Ik zou het... kan je natuurlijk ook chatje
0: betekenen. Ja, maar dat is niet, dat vind ik niet eerlijk. Ik moet het dan wel ook zelf doen.
1: Nee, dat is waar. Ja. Ja, misschien is het ook een beetje oefenen. En ik moet zeggen, ik haal ook wel eens inspiratie gewoon uit andere liedjes. Van, mm-hmm. wat zeggen zij nou? En daar kun je zelf ook wel eens iets uithalen. Maar uiteindelijk denk ik wel, als je iets schrijft vanuit je eigen ervaring of vanuit je eigen, ja, wat echt vanuit jezelf komt, ja, dan is dat misschien ook makkelijker dan dat je over iets schrijft waar je totaal geen affiniteit mee hebt.
0: Is dat ook bij Voor Mij de Man, je single, is dat daar ook een beetje bij?
1: Ja, zeker. Weer gewoon, ja.
0: Maar ben je geïnspireerd? Ik ga deze vraag stellen bewust. Ben je geïnspireerd geraakt hierin door Olivia Dean ook? Want die had natuurlijk ook Man I Need. Weet
1: ja,
0: je?
1: Klopt, ja. Want ik heb dat liedje gecoverd. Misschien onderwerp-wise een beetje. Dat ik een beetje in die hoek wilde schrijven. Mm-hmm. Zeg maar het onderwerp van het liedje. Maar het onderwerp van Voor Mij de Man, mijn eigen single, die is wel echt wel gebaseerd op mijn eigen ervaring. Het gaat eigenlijk over de eerste ontmoeting met mijn vriend. Mm-hmm. We hebben elkaar in de kroeg in Breda ontmoet. En,
0: ook echt de hipste plek om elkaar te ontmoeten,
1: ja.
0: Denk ik dan.
1: Nou ja, ik was er blij mee, want tegenwoordig hoor je natuurlijk best wel veel mensen die zeggen van, oh, ik wil niet via een dating app iemand ontmoeten en ik wil gewoon weer ouderwets gewoon in de kroeg iemand leuks tegenkomen. En ja, dat is wel bij ons wel gebeurd.
0: Wel ja. Toch, als dat dan gebeurt, is toch geweldig,
1: ja,
0: of niet?
1: Zeker, ja. Ja.
0: En daar heb je ook het liedje over geschreven,
1: ja,
0: begrijp ik.
1: Inderdaad.
0: Wat leuk.
1: Ja.
0: Dus, het gaat volledig over jou, begrijp
1: ja,
0: ik hieruit.
1: Ja, hij zit er, de man.
0: Ja, hij zit er gewoon bij. Dus, ja. wist hij het ook toen hij het uit ging brengen? Of,
1: zeker, ja. Nou, ja, zeker. Hij wist dat ik het uit ging brengen. Ik denk dat ik op een later moment het heb laten horen.
0: Oké. Okay.
1: Ik heb het niet meteen laten horen, want dat vond ik wel een beetje spannend. Maar... ja, tuurlijk. Ik heb hem daar meteen wel in meegenomen. Ja. Ja.
0: Nou, komen er gelijk twee vragen bij me op. Punt 1, en die vraag ik eigenlijk altijd. Op het moment dat je dan over je eigen ervaringen schrijft, dat is in het algemeen, en je gooit dat naar buiten, voelt dat niet heel naakt, laat ik het zo zeggen, dat je één keer alles naar buiten gooit?
1: Nee, want ik denk dat het liedje sowieso best wel breed interpreteerbaar is. Mm-hmm. Dus het is, ik heb het vanuit mijn eigen gevoel geschreven. Maar iemand die het liedje hoort, kan er zijn of haar eigen interpretatie aan geven. Dus dat gevoel heb ik niet echt. En ja, het is ook niet voor mij een heel gevoelig onderwerp. Ik kan me voorstellen als je echt een tekst met een iets heftige boodschap hebt, dat zo kan voelen. Maar dit was alleen maar heel leuk.
0: Ja, dus, dat is wel het fijnste ook, hè, natuurlijk.
1: Ja.
0: Ja, dus dat één dan. Maar ja, dan wat was zijn reactie toen die hoorde dat het over hem ging?
1: Ja, hij is
0: eigenlijk
1: goed,
0: moet
1: hoor.
0: Hij het zelf vertellen, maar...
1: Nee, ja, hij vond het superleuk natuurlijk. En hij heeft hem ook in zijn Spotify-lijst staan inmiddels. Dus,
0: het is ook echt een heel leuk liedje.
1: Dankjewel.
0: Dus wat zit er voor de rest? Ik bedoel, we gaan zo richting het luisteren naar het nummer natuurlijk live.
1: Ja.
0: En wat zit er aan te komen voor je? Ga je iets van een album maken? Komt er meer live spul uit?
1: Ja.
0: Ik bedoel,
1: dat is wel het plan. Ik ben nu alweer bezig met nieuwe muziek. Idealiter, binnen een paar maanden een EP.
0: Leuk.
1: Dus dit is nu de eerste stap. Maar ja, de bedoeling is wel om veel meer liedjes uit te gaan brengen, ja.
0: Om je
1: ja.
0: nog verder in de kijker te spelen? Zit er nog iets in dat je bijvoorbeeld, ik noem even een popronde mee gaat doen of zo?
1: Ja, zeker. Nou, dat lijkt me wel heel tof. Of ja, je hebt ook tegenwoordig ook wel
0: gluren bij de
1: talenten, aandacht.
0: Heb je ingeschreven toevallig voor de Grote Prijs van Breda? Heb je daar nog iets mee gedaan? Oh, ik zie dat je de Grote Prijs van Breda nog niet eens kent.
1: Nou, ik heb er wel eens van gehoord, maar ik weet niet of dat nu...
0: De inschrijving voor nu is alweer klaar, maar misschien voor volgend jaar met de band. Je weet nooit.
1: Nou, dat zal ik
0: zal je straks
1: even in de gaten houden, ja.
0: Geef je straks wel even wat contactgegevens.
1: Leuk.
0: Dus, maar dat kun je ook nog doen natuurlijk. Grote Prijs van Breda. Of misschien zelfs tijdens de POB-parade dan. Ik bedoel, dat is natuurlijk
1: Dat is wel... ik zit nog niet... Of ik zit niet aangesloten bij een label of een management. Dus dan in de volksnorm noemen ze dat independent artist. Nou ja, dat is leuk omdat je heel veel vrijheid krijgt. Dus je kan in principe heel veel doen wat je zelf wilt. Maar het nadeel, je moet ook heel veel zelf doen. Ja. Ook aan promotie. En dat is af en toe wel lastig als je ook op moet boksen tegen mensen die wel bij een label zitten. Waar heel grotere budgetten zitten. En dus ik ben er wel veel mee aan het lobbyen om het onder de aandacht te brengen. Ja.
0: Nou, neem één ding van mij aan, dan ben je niet de enige in. Ik kwam toevallig van de week, en dit is echt serieus, 100% legit. Ik kwam Mo tegen van de week.
1: Ja.
0: En die moet ook heel erg lobbyen nog voor de muziek. Want die moest bij de platenmaatschappij zijn. En ik stond even heel kort met haar te praten. Dat is echt ook iemand, die moet ook nog gewoon lobbyen, hoor. Dus wat dat betreft, dat gaat niet altijd over in één keer.
1: Nee, dat is ook, en het is ook niet zo als je bij een label zit, dat je dan dat meteen alles geregeld wordt. Het is gewoon, je moet er hard voor werken om er een succes van te kunnen maken. Maar
0: wel leuk. Ik bedoel, het is een uitdaging natuurlijk.
1: Ja.
0: Is er in Breda trouwens voldoende plek om live te kunnen spelen?
1: Nou, ik baal heel erg dat Parkes niet doorgaat. Mm-hmm. Want ik dacht, dat was wel tof geweest om daar bijvoorbeeld op te treden. Maar ik geloof dat er binnenkort ergens bij de haven een evenement is waar ze ook live artiesten zochten.
0: Dat wilden ze inderdaad gaan doen, ja.
1: Dus ik dacht, nou, dan ga ik even een mailtje
0: dat snap
1: daar
0: ik
1: live
0: inderdaad.
1: Kan spelen.
0: Ja, en misschien, ik bedoel, je hebt ook nog andere zalen. Misschien niet helemaal direct wat op jou geënt is met Nederlandstalig. Maar een poppodium Phoenix bijvoorbeeld, waar dat ook opgetreden kan worden.
1: Ja, zeker. Ik denk dat ik wil eerst wat meer nummers uitbrengen, dat je echt een beetje een repertoire hebt. En dan kun je natuurlijk ook ermee gaan spelen.
0: En aan de andere kant, ik denk oprecht, en ik bedoel, het klinkt gewoon lekker catchy, het klinkt gewoon lekker poppy. Ik denk dat het nog best wel mee zal vallen. Ik denk dat er echt best wel wat mensen op af zullen komen. Ook bij een poppodium Phoenix als voorbeeldgevend.
1: Ja, ik kan het eens een balletje opgooien. Ja, ik kan het proberen.
0: Ja, natuurlijk. We kunnen het altijd even in gang zetten. Dat is allemaal niet zo'n probleem, denk ik.
1: Het zou leuk zijn.
0: Wil je nog even al je socials en alle spammen, zodat we dat ook nog weten?
1: Zeker.
0: Voordat je gaat beginnen.
1: Ja, dat is altijd een beetje moeilijk. Want als ik dat nu op de radio zeg, ik zit op Instagram en TikTok voornamelijk. Mm-hmm. Mijn naam is Meerte Hendricks. Maar goed, dat kun je natuurlijk op 1000 manieren spellen. Dus het is Meerte met een Griekse I en een H. En Hendricks is alleen met een X. Ja. Meerte Hendricks.
0: Ja, er zijn echt heel veel verschillende soorten om het te schrijven.
1: Zeker. Ja, dus Meerte met een Y en een X op het einde bij de Hendricks.
0: En blijft dat ook je naam waarmee je gaat optreden? Of ga je het nog veranderen in bijvoorbeeld alleen Meerte? Ik bedoel, dat zou ook nog kunnen.
1: Ja, nee, ik vind Meerte Hendricks wel... ik denk dat dat het wordt.
0: En het is ook iets om trots op te zijn, toch?
1: Ja, je hebt een achternaam, ik zeg altijd, bij familie van Jimi Hendrix. Ja. Dat is helemaal niet waar.
0: Nee, ik zou er gewoon voor houden. Iedereen gelooft het.
1: Ja,
0: dus, ik wil je alvast... dat doe ik even onder. Ik doe straks ook nog gewoon normaal. Maar we wil je alvast heel hartelijk danken dat je er was vanavond. En ik wil graag naar je gaan luisteren. Dus als ik je mag uitnodigen om richting de geïmproviseerde speelplaats te gaan. We hebben normaal gesproken echt een hele grote speelplaats, zoals je misschien weet. Vraag ik even of dat... Ja, het wordt al geregeld, zie ik. Dat is helemaal mooi. En dan staat ze volgens mij helemaal klaar ervoor. Hoor ik je dan ook? Ja hoor. Nou, als je er klaar voor bent, dan gaan we beginnen.
1: Ik ben er helemaal klaar voor.
0: Meerte Hendricks, live.

En een heel groot applaus, zoals je hoort voor Mirte Hendricks. Ja, super. Dank je wel dat je er was. En nogmaals, ik denk dat we heel veel van deze dame nog gaan horen. Dat meen ik serieus. En zometeen hebben we de brede update voor je. Komt eraan. Eerst nog even muziek uit de 80's. Dit is Pat Benatar. Ach, hoe is het ook met je, meid? Love is a Battlefield. Vind je het ook niet?

Wat een lekker liedje blijft dit toch weer. Love is a battlefield. Je hoort de Pat Benatar hier bij Breda Nu in HWTNS. Tot aan 11 uur zijn we bij je. En ik moet heel even spieken, want Meerte, ze gaat toevallig net de deur uit. Ik vond dit heel tof. Ik weet niet wat jij ervan vond, maar ik vond dit echt heel erg lekker. En ik denk dat we er hier nog heel veel van gaan horen. Dat meen ik serieus. Dat zou ook heel tof zijn natuurlijk. Als Myrthe straks nog een keertje langskomt. Bijvoorbeeld in de toekomst met misschien zelfs wel een volledige band. Even kijken. Zometeen de brede update komt eraan. Nog even Teddy Swims. En daarna de brede.

0: Teddy Swims. En dat zou ik ook gaan doen met dit weer. Het is misschien beter als je buiten zit op een terrasje. Je hoorde Hammer to the Heart bij Breda Nu. Tijd geworden voor een Breda update. En in zijn hockey zit hij klaar. Tijmen Moelker.
1: Een rolcontainer is in de nacht van donderdag op vrijdag uitgebrand aan de Jacob Katsingel in Breda. De brandweer was snel ter plaatse en kon voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde naar de naastgelegen garageboxen. Ook de politie was aanwezig om onderzoek te doen naar de oorzaak van de brand. Daarbij wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat er sprake is van brandstichting.
0: Okay.
1: Twee auto's zijn vrijdagmiddag op de A58 op elkaar gebotst. Dat gebeurde ter hoogte van knooppunt Prinsenviel in de verbindingslus van de A58 vanuit Etten-Leurt naar de A16 richting Rotterdam. Een van de bestuurders is ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De andere bestuurder kwam met de schrik vrij. Beide auto's liepen forse schade op en moesten door bergers worden afgevoerd. Vanwege het ongeval was de weg enige tijd gedeeltelijk afgesloten. Het verkeer werd daarbij langs het ongeluk geleid.
0: Zelfs wel handig, hè?
1: De politie onderzoekt een reeks explosies in de omgeving van de Parklaan in Raamsdonksveer. Op 30 juni waren zowel in de middag als in de avond ontploffingen. Niemand raakte daarbij gewond, wel was er schade aan een tuin en een schutting. Afgelopen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn er voorwerpen gevonden die volgens de politie een explosie hadden kunnen veroorzaken. De politie onderzoekt of de incidenten iets met elkaar te maken hebben en wat de reden voor de ontploffingen is. Mensen die meer weten worden verzocht om met de politie contact op te nemen.
0: Kijken wij even naar het weer. Of vanavond komt veel bewolking voor. In het noorden kan er nog wat lichte regen of miser voorkomen, maar op de meeste plaatsen is het droog. In de nacht van zondag daalt de temperatuur naar zo'n 16 of 17 graden. Het blijft de hele nacht overwegend bewolkt en zo goed als droog. Morgen is er iets meer bewolking, maar tussen de wolken door schijnt ook de zon. In het noorden is er kans op wat lichte regen. Het wordt 20 graden in het noorden tot 25 graden in het zuiden. Dat is op zich best een aardige temperatuur. Temperatuur, denk ik dan. Het verkeer van de ANWB. De A13 Rotterdam richting Den Haag tussen afrit Rotterdam Airport en Delft-Zuid. 2 kilometer file, 3 minuten vertraging. Dat komt daar door een politieonderzoek. De rijstrook al daar is dicht. 2 rijstroken zelfs. De A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen knooppunt Terbrechtseplein en het knooppunt Kleinpolderplein. Daar zijn wegwerkzaamheden. Er is daar een omleiding ingesteld. Even kijken naar de rest. De A27 Breda richting Utrecht tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Daar zijn wegwerkzaamheden en ook daar is de weg dicht in beide richtingen. Overigens, dat moet ik er misschien wel even bij zeggen. Dan nog de A58 Breda richting Eindhoven tussen de knooppunten Baars en knooppunt Batadorp. Wegwerkzaamheden, de weg is daar dicht en dat duurt nog tot 6 juli. En dan hebben we het voor deze regio even kijken. Wel zo'n beetje gehad, denk ik. Eens kijken hoe dat het is op het spoor. Nou, daar rijdt zeker. Kun je niet alles door. Mocht je met de trein willen op de HZL tussen Rotterdam en Breda, rijden geen treinen via de HZL-lijn tussen Rotterdam en Breda. Dus kom door een stroomstoring. Je kan wel via Dordrecht rijden. En dit duurt allemaal nog tot maandag 6 juli. Ik moest het heel even goed lezen, want anders dan zeg ik dingen die niet helemaal kloppen. Is er verder nog wat op het spoor? Nee joh, voor de rest rijdt het gewoon lekker door. Dat is weer eens wat anders. Ik kijk even of dat Tijmen ook nog de behoefte heeft om een en ander toevallig af te sluiten voor me.
1: Tot zover deze Breda update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Dankjewel.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.
3: There's a place in this old town

Wat een goed liedje dit. Isabel van Gelder en I Don't Wanna Fall In Love Again. Je hoort hem hier bij Breda Nu in HWTNS. Tot 11 uur zijn wij in een redelijk uitgeklede uitzending, om het zomaar even te noemen. Ja, ik bedoel, er is niemand verder. Ja, ik ben er. En op zich is dat ook hartstikke leuk. Althans, dat hoop ik voor je dat het leuk is. Mocht je zelf iets willen bijdragen aan dit programma, dan kan dat natuurlijk. 076-210-210 optie nummer 9. 076-210-210 optie nummer 9. Eerder vanavond hadden we het net meer te even over Ilse. Nou, moeten we er misschien ook maar even draaien. Dit is Evergreen.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
2: Mijn hart stond 8 minuten stil.
3: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
4: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
5: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
6: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
9: Huh?
8: Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
10: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
6: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
11: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
12: Dit is Bas Terleeuw met het radionieuws op Breda Nu. Een 19-jarige Duitser is vanmiddag dood teruggevonden na een val in de Duitse Chiemgauer Alpen. Hij was sinds vrijdag vermist. De man is van ongeveer 200 meter hoogte naar beneden gevallen in een kloof in het Zuid-Duitse Beieren bij het populaire wandelgebied rond de Chiemsee. Hulpverleners met honden en drones hebben het gebied doorzocht en vonden het lijk van de man aan het einde van de middag. Het lichaam is met een helikopter naar het dal gevlogen. Bij de protestactie op de A12 bij Houten vandaag zijn meer dan 270 demonstranten aangehouden. 21 van de actievoerders die de snelweg met hun auto probeerden te blokkeren zitten nog vast, zo meldt de politie. De demonstratie, die was georganiseerd door Extinction Rebellion en Utrecht voor Palestine, was door de gemeente Utrecht verboden. En de demonstranten werden meteen bij het begin al door de mobiele eenheid verwijderd. De automobilist die vanmiddag bij een verkeersongeluk bij Helmond om het leven kwam, is inderdaad Gerard Daandels, oud-burgemeester van Deurne. Zo bevestigt de gemeente een eerder bericht van het Eindhovens Dagblad. Daandels is 80 jaar oud geworden. Hij verongelukte vandaag toen zijn auto tegen een vrachtwagen botste op de N279. De weg is afgesloten. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. En de toekomst van het bekende gitzwarte Friese paard staat op het spel vanwege inteelt en geldbejag. Dat meldt Omroep Friesland. Er worden veel veulens met soms ernstige afwijkingen geboren, omdat er wordt gefokt met maar een paar superhengsten die familie van elkaar zijn. Het Koninklijk Fries Paardenstamboek, KFPS, laat weten met een nieuw fok- en selectiebeleid te komen. Het ras werd in 2016 in de Verenigde Staten uitgeroepen tot mooiste paard ter wereld. Het weer, het is vooral in het noorden bewolkt en bij een matige tot vrij krachtige westenwind blijft het droog. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wisselend bewolkt en een graad of 18 tot 23. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
11: Welkom bij Breda Nu.
6: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
11: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
6: Dit is Breda Nu.
13: Daar gaat ie daar!
14: Als ik denk aan al die dagen dat ik mij zo heb misdragen, dan denk ik, had ik maar een tijdmachine.
15: Sorry man, zet je op je man, ik kan niet zien.

0: als ik terug kon in de tijd.
1: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
2: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.

Muziek van Train en Drive-By. Daar hebben ze ook shootings van, volgens mij. Maar misschien vergis ik me nou een heel klein beetje en ben ik weer op een heel ander spoor als dat ik eigenlijk zou moeten zitten. Zou zomaar kunnen, natuurlijk. Uurtje nummer 2 van HWTNS. Leuk dat je erbij bent. Vanavond een music-driven show, zoals dat dan mooi heet. Mocht je iets willen bijdragen aan het programma, dan kan dat. 076-2100-210, optie nummer 9, dan kom je binnen in de studio. Straks een brede update voor je, die komt er zometeen sowieso nog aan. Zullen we anders misschien een vergeetliedje draaien? Dat kan ook nog wel. Ja, weet je, we zien het allemaal wel. We maken er gewoon een leuke avond van. Jij en ik, dan komt het helemaal goed. We maken gewoon een fijne avond. Met onder meer ook muziek die ik zelf heel tof vind. Doe ik niet heel vaak. Natuurlijk draai ik wel muziek die ik leuk vind. Maar echt specifiek een plaat die ik heel erg hoog heb staan. Dat doe ik niet altijd. Bewust niet. Want anders, ik zeg altijd, je draait niet voor jezelf. Je draait voor een ander. En dat is ook wel een klein beetje zo. Maar soms mag je jezelf ook wel een klein beetje een genot doen. Toch? Ik hoop dat je het met me eens bent, want ik ga dat nu namelijk doen. Ik ga namelijk een plaat draaien van, misschien wel de allermooiste plaat die ik ken. Ja, hij hoort in mijn top 10 zit hij zeker. Ik heb het over de beroepscrimineel James Bay. Die maakte een liedje en dat heet Scars. Je hoort het bij Breda nu in HWTNS.

muziek van Terrence Trent D'Arby. Je hoorde Dan's Little Sister hier bij Breda nu in HWTNS. Tot 11 uur zijn we bij je. Dan hadden we nou het vorige uur nog niemand minder dan Myrthe Hendricks te gast. Vorige week was er ook live muziek. Vorige week hadden we hier namelijk Jasmin te gast. En oh, wat blijft dit toch een lekker liedje, zeg. Hey. Daarom nog maar eens een keertje op de radio. Dit is...

0: waarschijnlijk geschreven naar een Oosterse maaltijd. Althans, dat vermoed ik, hoor je een beetje die invloeden er wel in de muziek. Becky Hill, haar nieuwe single heet What Do I Have To Do?
1: Mega.
2: De classics.
0: Ach, als we dan toch muzikaal bezig zijn, laten we dan maar weer eens een keertje een mega dance classic van stal halen. Dat doen we niet heel vaak. Dus kan het dan weer eens een keertje, maar dan ook echt een oude. Zullen we de jaren 80 eens ingaan? Zullen we eens gewoonweg gaan naar een beetje een rap dingetje? Dat is misschien wel eens leuk. Deze is dan wel heel erg fijn, hoor. Zijn de jongens...

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

0: is wel leuk, wordt hier vlakbij gemaakt, hè? Ja, serieus. Dat is hier niet te doen. Gewoon in Breda. De Fratella's, of de Fratella's, net wat je wil. De Chelsea Dagger hoorde je hier bij Breda nu in HWTNS. Inmiddels bijna exact 9:30. Dat betekent dat de tijd is voor een brede update uit zijn eigen zweethok. Daar zit hij, namelijk Tijmen Moeker.
1: Een rolcontainer is in de nacht van donderdag op vrijdag uitgebrand aan de Jacob Katsingel in Breda. De brandweer was snel ter plaatse en kon voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde naar de naastgelegen garageboxen. Ook de politie was aanwezig om onderzoek te doen naar de oorzaak van de brand. Daarbij wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat er sprake is van brandstichting.
0: Ik gok zelf op vuur.
1: De politie onderzoekt een reeks explosies in de omgeving van de Parklaan in Raamsdonksveer. Op 30 juni waren zowel in de middag als in de avond ontploffingen. Niemand raakte daarbij gewond, wel was er schade aan een tuin en een schutting. Afgelopen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn er voorwerpen gevonden die volgens de politie een explosie hadden kunnen veroorzaken. De politie onderzoekt of de incidenten iets met elkaar te maken hebben en wat de reden voor de ontploffingen is. Mensen die meer weten worden verzocht om met de politie contact op te nemen.
0: Dan hoeven ze zelf geen onderzoek meer doen natuurlijk. Dat scheelt een berg.
1: Twee auto's zijn vrijdagmiddag op de A58 op elkaar gebotst. Dat gebeurde ter hoogte van knooppunt Prinsenviel in de verbindingslus van de A58 vanuit Etten-Leurt naar de A16 richting Rotterdam. Een van de bestuurders is ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De andere bestuurder kwam met de schrik vrij. Beide auto's liepen forse schade op en moesten door bergers worden afgevoerd. Vanwege het ongeval was de weg enige tijd gedeeltelijk afgesloten. Het verkeer werd daarbij langs het ongeluk geleid.
0: Dat is op zich handig, hoef je er namelijk niet bij te blijven staan. Dat is altijd heel fijn. Laten we eens kijken naar het weer van Weerplaza. Vanavond komt veel bewolking voor. In het noorden kan het nog wat lichte regen of miezen voorkomen, maar op de meeste plaatsen is het droog. In de nacht naar zondag daalt de temperatuur naar zo'n 16 of 17 graden. Het blijft wel de hele nacht overwegend bewolkt en zo goed als droog. Morgen is er iets meer bewolking, maar tussen de wolken door schijnt de zon. In de achter de wolken zou de patiënt Adriaan gezongen hebben. In het noorden is er kans op wat lichte regen en het wordt 20 graden in het noorden tot 25 graden in het zuiden. Het verkeer van de ANWB. Laten we eens kijken hoe het ervoor staat op Heerenwegen. Nou, de A13, daar hebben we Rotterdam richting Den Haag tussen afrit Rotterdam Airport en Delft-Zuid. 2 kilometer staat daar, nog steeds 3 minuten vertraging. Dat komt door een politieonderzoek. Er zijn 2 rijstroken dicht. A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Kleinpolderplein. Wegwerkzaamheden, de weg is daar dicht en het verkeer wordt omgeleid. Dat duurt nog tot 17 juli. Dus daar zijn we even bezig daar. Datzelfde geldt, die tijd voor de A27 Breda-Utrecht in beide richtingen tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Daar zijn wegwerkzaamheden ook dus. En de weg is daar dicht. Dan gaan we nog eventjes. De ene kant duurt het trouwens tot 17 juli. De andere kant op duurt het tot 3 augustus. En dan hebben we volgens mij nog één dingetje. Ja, dat is de A58 Breda richting Eindhoven. Tussen knooppunt De Baars en knooppunt Batadorp. Ik wou zeggen Julianadorp, maar dat is heel ergens anders. Knooppunt Batadorp. Wegwerkzaamheden zijn daar. De weg is dicht. En dat duurt nog tot maandagmorgen 5 uur. Dus dat is voorlopig nog wel eventjes aan de hand. Gaan we eens kijken op het spoor. Hoe is het daar? Nou, ik kan eigenlijk heel makkelijk één ding mededelen. Er rijden geen treinen op de HSL-lijn. Rotterdam richting Breda, dat komt door een stroomstoring. Die duurt tenminste nog, die stroomstoring denk ik niet, maar wel dat ze niet kunnen rijden. Tot maandagochtend 6 uur, die 5 uur. En geldt voor de traject tussen Rotterdam Centraal en Breda. Er wordt dus geadviseerd om te reizen via Dordrecht. Ook een grap, want als je tussen Den Haag, Rotterdam en Dordrecht wil gaan rijden, daar rijden ook geen treinen. Dat komt door een stroomstoring. En dat duurt, ja, je gaat echt lachen. Dat duurt nog tot tenminste maandag 6 juli, 5 uur 's morgens. En dat komt dan ook nog eens een keertje door de afsluiting van de A20. Er kan een langere wachttijd zijn bij de bussen, want er worden dus bussen ingezet. Ik wens je heel veel sterkte als je überhaupt met het openbaar vervoer moet, want volgens mij is dat op dit moment één groot drama als ik dit zo'n klein beetje hoor. Zijn die auto's toch nog niet zo verkeerd, hè? Denk ik dan op mijn beurt. Eens eventjes kijken. Tijmen, wil jij alsjeblieft even de boel afsluiten voor mij?
1: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: me.
1: Wat lekker deze Galantis en Alien bij Breda nu. Ach, zometeen doen we nog eens even een vergeven liedje. Want ook dat moet nog eventjes erbij voorbij komen natuurlijk. Eens eventjes kijken hoor. Eerst maar even muziek van Son Mieux. Dit is Dark Before the Dawn. Got it.

De muziek van Son Mieux. Je hoorde Dark Before the Dawn hier bij Breda Nu in HWTNS. Tot 11 uur zijn we bij je. En vorige week heb ik je even meegenomen op het reisje wat Breda Barst heet. Ja, dat komt er namelijk weer aan. Gewoon het eerste weekend van september is het weer tijd voor Breda Barst. Er staan weer hele toffe acts. Zoals ieder jaar proberen we daar nu ook weer leuke acts uit te halen die we misschien gaan draaien, misschien vaker gaan zien, misschien zelfs uitnodigen in de studio. Of misschien mogen ze alleen tijdens de, of kunnen we ze alleen zeg maar tijdens het optreden daar een keer uitzenden. Dat is ook wel leuk. Natuurlijk is dat leuk. Een van die acts die we in 2024 hadden, dat is Stone. En toch een beetje naar dat festival toelevend. Denk ik, weet je, ik ga eens een keertje wat van die gasten ervan tussen halen. Wat dacht je van deze live op het podium tijdens Breda Barst 2024? Was dit Money van Stone.

live opname van Stone. Die stonden in Park Valkenburg tijdens Breda Barst 2024. Komende editie komt er allemaal weer aan natuurlijk. Ik noem nog even wat namen die er staan. Merrill, Jungle by Night, De Nachtwacht. Ik noem Marathon, ik noem Ease. Stond op Rock Werchter ook van de week. Boni Macaroni, Heat, Jet van der Steen, Lambros en Bon Sira zijn zomaar enkele namen die ik ervan noem. En er is nog meer onderweg. Dus kun je nagaan, dat wordt weer één groot feest, dat festival. Op 5 en 6 september. Ik check heel even of dat ik dat nou goed zeg. Want 4 en 5 september, kijk, daarom check het ook even. Is het gewoon weer in Park Valkenburg. Het is gratis en natuurlijk hoor je er meer over op Breda nu. Tegen de tijd dat het zover is, komen we er vanzelf op terug. Dit is YouTube, samen met Etje Kedetje Sjeren. Ja.

dat. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Wat is dit fijn, hè? De Foo Fighters. Durf toch wel te stellen dat het een beetje mijn beentje is. Window hoorde je hier bij Breda nu in HWTNS. Tot 11 uur zijn we bij je. Dus zometeen na het nieuws van 10 uur. Het laatste uur.
1: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. Bredanu.nl.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
1: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. De reparatiewerkzaamheden aan het spoor bij Rotterdam ten gevolge van een kabelbrand duren volgens ProRail nog tot zeker maandag 5 uur 's morgens. Door de stroomstoring rijden er al sinds 29 juni geen treinen tussen Rotterdam en Breda. De oorzaak van de brand in een kabelgoot is nog niet bekend. Het komt volgens ProRail niet door de hittegolf en ook van sabotage gaat het bedrijf niet uit. In het Duitse Braunschweig heeft een gezin bij het renoveren van hun tuin al meer dan 1000 menselijke botten en tanden gevonden. De politie doet onderzoek, maar sluit een misdrijf uit. Onderzoekers schatten dat de botten tussen de 50 en 100 jaar oud zijn. Mogelijk is bij bouwwerkzaamheden in de jaren 60 aarde van een oude begraafplaats gebruikt. Een 19-jarige Duitser is vanmiddag dood teruggevonden na een val in de Duitse Chiemgauer Alpen. Hij was sinds vrijdag vermist. De man is van ongeveer 200 meter hoogte naar beneden gevallen in een kloof in het Zuid-Duitse Beieren bij het populaire wandelgebied rond de Chiemsee. Hulpverleners met honden en drones hebben het gebied doorzocht en vonden het lijk van de man aan het einde van de middag. Het lichaam is met een helikopter naar het dal gevlogen. En de toekomst van het bekende gitzwarte Friese paard staat op het spel vanwege inteelt en geldbejag. Dat meldt Omroep Friesland. Er worden veel veulens met soms ernstige afwijkingen geboren, omdat er wordt gefokt met maar een paar superhengsten die familie van elkaar zijn. Het Koninklijk Fries Paardenstamboek, KFPS, laat weten met een nieuw fok- en selectiebeleid te komen. Het ras werd in 2016 in de Verenigde Staten uitgeroepen tot mooiste paard ter wereld. Het weer, het is vooral in het noorden bewolkt en bij een matige tot vrij krachtige westenwind blijft het droog. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wisselend bewolkt en een graad of 18 tot 23. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.
7: Kom nou, het begint al!

Zara Larsson en Midnight Sun hoor je hier bij Breder Nu in HWTNS. Tot 11 uur zijn we bij je en ik wil je nog wat laten horen. Namelijk muziek van een YouTuber, een influencer, een fotomodel. Ik weet niet wat ze allemaal doet. Ze doet heel veel dingetjes. En vorige week heeft deze dame, want daar praat ik over, haar derde liedje uitgebracht. Eigenlijk moet ik zeggen, het tweede liedje als solo. Ze heeft ooit een keertje voor een filmpje heeft ze iets gemaakt. Er was ook een liedje, maar dat deed ze niet helemaal. Alleen vorig jaar heeft ze een liedje uitgebracht wat helemaal niks gedaan heeft. En haar nieuwe liedje, dat is misschien nog wel eens iets wat haar verder zou kunnen helpen. Ik heb het over Jultje Tieleman. Dit is Val. MUZIEK

vind het eigenlijk best een lekker liedje dit, hoor. Yield to Tielemans hoorde je. En val bij Breda nu. Ga je één ding verklappen. De uitnodiging is de deur uit. Dus misschien komt ze wel een keer langs. Dat zou zomaar kunnen. Ik hoop er eigenlijk wel een klein beetje, hoor. Dat zou heel erg tof zijn. Goed, je luistert naar Breda nu. HWTNS tot dan 11 uur straks. Na 11 is het tijd voor Emil van der Bliek. Hè. Hij is straks ook weer lekker de dancehoek in. Dus doen we dat ook alvast een klein beetje. En vorige week stond deze dame nog op het Concertatie Festival. Ik heb het over Sophie Ellis-Bextor. Zij is namelijk de liedzangeres van Spiller. Oh.

Marcus en Steve, samen met Marv, you're the Give Me Your Love hier bij Breda Nu. Zometeen is het tijd om eens te kijken naar een vergeten liedje. Komt eraan en ik heb iets in gedachten. Ik moet hem alleen, ja, ik ga je eerlijk zeggen, hij is heel lastig vindbaar. Ik dacht dat hij wel hier ergens stond, maar hij is heel lastig vindbaar. In die end gaat hij er toch komen, geloof me.

Ondanks de valse noot in het begin. Zit er een valse noot in dan? Jazeker. In het begin hoor je op een gegeven moment ergens dat hij de sustain niet helemaal lekker raakt. Betekent het echootje in de plaat, in de pianospel. Hoorde je Linkin Park en In The End hier bij Breda Nu. Wat eigenlijk stiekem gewoon een lekker liedje blijft ook. Even kijken hoor, want we zouden iets leuks gaan doen. Tijd geworden voor een vergeten liedje. En ik neem je even mee terug in de tijd. Ja, toen de muziek nog heel erg stereo was en alles. En dat was echt heel tof. En hele leuke muziek werd er gemaakt. Als ik zeg, hey Leonardo, heb je dan door wie ik bedoel? Je hoort hem niet zo heel vaak meer en dat is eigenlijk best zonde, want dit is echt een heel leuk liedje. Ik heb het natuurlijk over Blast Unions of Soul.

Eigenlijk blijft het een goed liedje hoor. She Likes Me For Me, oftewel gewoon Hey Leonardo. Je hoorde The Blessed Unions of Souls in het vergeten liedje. Zometeen is het de tijd voor een brede update. Eerst nog even aandacht voor Offenbach.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

0: Tot aan 11 uur is dit HWTNS. Zometeen de brede update. Sterker nog, hij komt er nu al aan. In zijn eigen zweethokje zit niemand minder dan Tijmen Moeker.
1: De politie onderzoekt een reeks explosies in de omgeving van de Parklaan in Raamstongsveer. Op 30 juni waren zowel in de middag als in de avond ontploffingen. Niemand raakte daarbij gewond, wel was er schade aan een tuin en een schutting. Afgelopen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn er voorwerpen gevonden die volgens de politie een explosie hadden kunnen veroorzaken. De politie onderzoekt of de incidenten iets met elkaar te maken hebben en wat de reden voor de ontploffingen is. Mensen die meer weten worden verzocht om met de politie contact op te nemen. Twee auto's zijn vrijdagmiddag op de A58 op elkaar gebotst. Dat gebeurde ter hoogte van knooppunt Prinsenviel in de verbindingslus van de A58 vanuit Etten-Leurt naar de A16 richting Rotterdam. Een van de bestuurders is ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De andere bestuurder kwam met de schrik vrij. Beide auto's liepen forse schade op en moesten door bergers worden afgevoerd. Vanwege het ongeval was de weg enige tijd gedeeltelijk afgesloten. Het verkeer werd daarbij langs het ongeluk geleid.
0: En dat is wel zo fijn.
1: Een rolcontainer is in de nacht van donderdag op vrijdag uitgebrand aan de Jacob Katsingel in Breda. De brandweer was snel ter plaatse en kon voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde naar de naastgelegen garageboxen. Ook de politie was aanwezig om onderzoek te doen naar de oorzaak van de brand. Daarbij wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat er sprake is van brandstichting.
0: Kijken we even naar het weer van Weerplaza. Vanavond komt veel bewolking voor. In het noorden kan er nog wat lichte regen of miezer voorkomen, maar op de meeste plaatsen is het droog. In de nacht naar zondag daalt de temperatuur naar zo'n 16 of 17 graden. Het blijft de hele nacht overwegend bewolkt en zo goed als droog. Morgen is er iets meer bewolking, maar tussen de wolken door schijnt ook de zon. Passie en Adriaan hebben er een liedje over, zoek je zelf maar op. In het noorden is er kans op wat lichte regen. Het wordt 20 graden in het noorden tot 25 graden in het zuiden. Kijken we even naar het verkeer. Sorry dat hij er wat in kwam, maar ik kan ook niet alles in één keer. De A13 Rotterdam richting Draag tussen afrit Rotterdam Airport en Delft-Zuid. 2 kilometer file, 4 minuten vertraging. Komt door een politieonderzoek. De twee rijstroken zijn dicht. Ook op de A16 Rotterdam richting Breda tussen Berkel-Roderijs en Rotterdam Prins Alexander. 3 kilometer file, dat komt daar door een ongeluk. De weg is daar helemaal dicht. De A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Kleinpolderplein. Daar zijn wegwerkzaamheden. De weg is er dicht. Het verkeer wordt omgeleid en dat duurt nog tot 17 juli aanstaande. Dan de A27 Breda richting Utrecht tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. De wegwerkzaamheden zijn daar is daar de weg dicht. Dat duurt nog tot 17 juli 10 uur 's avonds. En de A27 Utrecht richting Breda tussen knooppunt Everdingen en Gorkum. Ook daar dus wegwerkzaamheden. Dat duurt nog tot 3 augustus 5 uur. Dat duurt nog ietsje zwaar. Dan de A58 Bergen op Zoom richting Breda tussen knooppunt De Stok en Etten-Leur-West. Er zijn wegwerkzaamheden. De weg is daar dicht en dat duurt nog tot 12 juli 5 uur. Het verkeer wordt daar omgeleid. En de A58 Breda richting Eindhoven tussen knooppunt De Baars en Batadorp. Daar zijn ook wegwerkzaamheden. De weg is daar dicht en dat duurt nog tot aanstaande maandagochtend 5 uur. Kijk, zo hebben we alles in één keer gehad. Kijken we nog heel eventjes naar iets heel anders, namelijk naar het spoor. Is er daar nog wat aan de hand? Ja, want er rijden geen treinen tussen Den Haag, Rotterdam en Dordrecht. Dat komt door een stroomstoring. Dat duurt tot tenminste maandag 6 juli 5 uur 's morgens. En door een afsluiting van de A20 kan er zelfs een langere wachttijd zijn bij de bussen, want er worden daar wel bussen ingezet. Er rijden ook geen treinen op de HZL. Wel tranen, want die laat je vanzelf van deze ellende. Maar geen treinen op de HZL. Rotterdam richting Breda, dat komt door een stroomstoring. Dat duurt tenminste tot maandag 6 juli 5 uur 's morgens. En dat geldt vanaf Rotterdam Centraal en Breda. Worden wel bussen ingezet en die rijden via Dordrecht. Maar ja, ook daar hebben ze dus nog wel een beetje langere wachttijd. Ik wens je al met al verschrikkelijk veel sterkte als je al die ellende even door moet. Tijmen, wil jij alsjeblieft zo vriendelijk zijn om af te sluiten voor me?
1: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics.

best I can. De muziek van Gruzip, Your The Attention, hier bij Breed en Uit. De titelsong van de Videoland-serie Maxima. Mocht je die nog niet gezien hebben, absoluut een aanrader. Is echt even de moeite waard om daarvoor te gaan zitten. Zit heel sterk in elkaar. Dus wat dat betreft heel goed. Vorige uur heb ik je even wat meegenomen in wat Breda Barst gaat brengen het komend jaar. En één van de dingen, ja, ik ben er zelf enorm blij mee, die daar op het podium gaat staan, is Jet van der Steen. Jet van der Steen moet je even leren kennen, moet je even van gaan houden. Maar als je het eenmaal hebt omarmd, dan laat je het ook niet meer los. En ze heeft een nieuwe single uit. En die is echt wel heel erg goed, hoor, moet ik zeggen. Weer onmiskenbaar, Jet. Dit is goed genoeg. Je hoort hem bij Breda Nu.

Lady Gaga. En de Dead Dance hoorde je hier bij Breda Nu. Ga meteen eerst tot 11 uur zometeen. Ik heb het al eerder gezegd. Het is Erwin er in zijn On Fire Radio Show. Moeten we toch alvast een beetje naartoe werken. Want dat is natuurlijk alleen maar dance. En de hele avond gaat dan nog door. Ja, dat is allemaal wel leuk. Maar moeten we er wel een beetje op voortborduren, denk ik. Kan hij weer op ons voortborduren. Dat is wel zo gezellig eigenlijk. Goed. Ja, dan doen we dit maar eventjes. Gewoon even lekker stampen. Gewoon zolang het kan. Dus dat een beetje. Dit is echt de oude Club Classics volgens mij. Something, je hoort Let's Go bij Breda Nu.

Ach, wat is dat fijn zeg. Love Winter en I Want You hoor je hier bij Brede Nu in HWTNS. Zo, nou, we zijn de uren weer helemaal doorgekomen. Jij en ik, ja. Je weekend is nog maar halverwege, hè. Vergeet dat niet. Je kan vanavond nog lekker gaan stappen als je daar nog zin in hebt. Gewoon lekker gaan doen. Ze zeggen geniet ervan. Zometeen, na het nieuws van 11 uur, is die weer hier. Erwin van der Bliek en zijn On Fire Radio Show. Ik heb inmiddels een playlist mogen bekijken. Het wordt weer een spannend verhaal. Het wordt weer leuk. Het wordt weer genieten. Dus vooral dat gaan doen zometeen is mijn tip. Daarna is ze weer hier. Vandaag gekleed in een rood habijt. Ik heb niet gekeken. Zal ik eens even kijken of dat mee te maken heeft met wat ik denk dat het mee te maken heeft? Heeft het ermee? Ze kijken, ja, het heeft zeker mee te maken dat Roda bijt. Want Marokko heeft de kwartfinales bereikt na een zege op Canada. Ach jee, dat is het voetbal, hè? Ja, daar bemoei ik me niet zo mee. Maar dat heeft daar dus alles mee te maken dat Roda bijt. Nou, dat verklaart een heleboel. Wat leuk. Gefeliciteerd voor de Marokkanen dan in dit geval natuurlijk. Hè? Laten we daar ook even simpel in zijn. Zoals gezegd. Zometeen dus eerst Erwin van der Bliek, daarna DJ Nonstop. De enige non die ze allemaal op een rijtje heeft. Kwaadje achter met deze, een klassiekertje wat mij betreft hoor. Ach, wat was dit? 1998, 1999 zoiets? Dit is Love Me Right, je hoort 1

0: Oké, okay, jongens, van mij mogen jullie nu stoppen.
1: Doei. Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
6: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
7: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Bas Terleeuw met het radio nieuws op Breda Nu.
9: De Franse arts die met een ebola-besmetting in een ziekenhuis in Frankrijk lag, is hersteld en naar huis teruggekeerd. De man had de besmetting opgelopen tijdens een verblijf in de Democratische Republiek Congo. 5 mensen met wie hij nauw contact heeft gehad zitten in thuisisolatie. In Congo zijn er ruim 1500 mensen besmet met het dodelijke virus. Volgens officiële cijfers zijn er tot nu toe 473 sterfgevallen, maar dat aantal loopt mogelijk nog op. Het aantal dodelijke slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela van eind juni is opgelopen tot bijna 3000, melden de autoriteiten. Met name de kustregio in het noorden van het land werd zwaar getroffen door de bevingen. Er wordt nog altijd gezocht naar overlevenden. De interim-president van Venezuela heeft een 7-daagse periode van nationale rouw afgekondigd. In verschillende steden van ons land zijn Marokkaans-Nederlandse voetbalfans feestend en toeterend de straat opgegaan na de overwinning van Marokko op Canada van vanavond. In Amsterdam, Den Haag en Rotterdam is met vuurwerk gegooid en zijn uit voorzorg straten afgezet. Het Marokkaanse team heeft door de overwinning de kwartfinale van het WK bereikt dat in Canada, Mexico en de VS plaatsvindt. In het Duitse Braunschweig heeft een gezin bij het renoveren van hun tuin al meer dan 1000 menselijke botten en tanden gevonden. De politie doet onderzoek, maar sluit een misdrijf uit. Onderzoekers schatten dat de botten tussen de 50 en 100 jaar oud zijn. Mogelijk is bij bouwwerkzaamheden in de jaren 60 aarde van een oude begraafplaats gebruikt. Het weer, het is half tot zwaar bewolkt en er kan hier en daar wat regen vallen. De westenwind is matig boven land en vrij krachtig aan de kust. In de nacht koelt het af naar 15 graden. Overdag wordt het tussen de 18 en 23 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu. Are you ready?

0: Een dampende track was dit in de jaren 90 van de vorige eeuw. En eigenlijk nog steeds, want we hebben hem veel te lang niet gehoord. Wij hadden zoiets van laten we On Fire eens even beginnen met een Ultimate Classic. Nou, dat is wel gelukt, denk ik. Lekker. We zijn begonnen met Renegade Master van The Wild Child. Going on the air in 5, 4, 3, 2.
1: Transmitting now. The hottest brand new beats are here to make you move and groove. Yeah. The ultimate beats are coming your way on fire.
0: Met dit weekend nieuwe muziek van Michel de Heij en Job de Jong. Nick Curly, maar ook Peggy Goo.

DJ Tennis en Campbell King, Misbehave. We doen elke week niet anders in On Fire. Wat een vette track is dat, zeg. En Michael Gray, de man van The Weeknd, inderdaad Universe, zo heet zijn nieuwe. En daarvoor Michel de Heij met Job de Jong. Wat een opzwepende plaat. Get On Up, zo heet hij sowieso. Nu al een van onze favorietjes. Dit is de On Fire Radio Show. Elk weekend lekker 2 uur los met 2 vette classics. En de allerdikste nieuwe releases die vaak nog niet eens uit zijn. Green Velvet en Deadlift, die is wel uit. Die ga je zo meteen horen. Die heet Bounce Your Body en die zit eraan te komen. Eerst even een man die lekker gaat over heel de wereld. Dit is Frankie Rizzardo in On Fire. Zijn nieuwe heet Feel.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
2: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook weer met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
3: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
4: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
5: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
5: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Bas Terleeuw met het radionieuws op Breda Nu. In verschillende steden van ons land zijn fans van het Marokkaanse voetbalelftal feestend en toeterend de straat opgegaan na de overwinning op Canada. In Amsterdam, Den Haag en Rotterdam is met vuurwerk gegooid en zijn uit voorzorg straten afgezet. Er zijn enkele aanhoudingen verricht. Het Marokkaanse team heeft door de overwinning de kwartfinale van het WK bereikt, dat in Canada, Mexico en de VS plaatsvindt. In Parijs heeft zaterdagmiddag een man de Eiffeltoren beklommen en daar een Amerikaanse vlag opgehangen. Hij werd op een hoogte van 275 meter op de derde verdieping van de toren door de politie opgewacht en aangehouden. Het plein onder het Franse monument was korte tijd ontruimd. De man heeft geen reden voor zijn actie opgegeven, maar wellicht heeft die te maken met het 250-jarig bestaan van de VS dat vandaag wordt gevierd. De Franse arts die met een ebola-besmetting in een ziekenhuis in Frankrijk lag, is hersteld en naar huis teruggekeerd. De man had de besmetting opgelopen tijdens een verblijf in de Democratische Republiek Congo. 5 mensen met wie hij nauw contact heeft gehad zitten in thuisisolatie. In Congo zijn er ruim 1500 mensen besmet met het dodelijke virus. Volgens officiële cijfers zijn er tot nu toe 473 sterfgevallen, maar dat aantal loopt mogelijk nog op. Het aantal dodelijke slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela van eind juni is opgelopen tot bijna 3000, melden de autoriteiten. Met name de kustregio in het noorden van het land werd zwaar getroffen door de bevingen. Er wordt nog altijd gezocht naar overlevenden. De interim-president van Venezuela heeft een 7-daagse periode van nationale rouw afgekondigd. Het weer, het is half tot zwaar bewolkt en er kan hier en daar wat regen vallen. De westenwind is matig boven land en vrij krachtig aan de kust. Het koelt in de nacht af naar 15 graden. Overdag wordt het tussen de 18 en 23 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
9: Welkom bij Breda Nu.
5: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
9: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
5: Dit is Breda Nu. Are you ready?

0: Ja, dat geheugen wordt gewoon weer even lekker opgefrist, hè. Dat doen we elk weekend aan het begin van elk uur van On Fire vissen. We dat geheugen even lekker op. Met een classic waarvan je denkt, wow, veel te lang niet gehoord, man. Nou, dit was er wel weer eentje waarvan ik denk, ja, die mocht wel weer eens een keertje. Want blijft het toch een heerlijke plaat. Blunted Dummies aan het begin van uur 2 van On Fire. Je hoort House for All.
1: What's going on here? 5, 4, 3, 2. Transmitting now. The hottest brand new beats are here to make you move and groove. Yeah. The ultimate beats are coming your way on fire.
0: De nieuwe muziek van Michel de Heij en Job de Jong, Nick Curly. En ook de nieuwe van Peggy Goo, Rick Silva, Axwell en Bonnie. En ook nog Joris Thorne en Funk the Void. Dat zijn de nieuwe releases, onder andere in dit weekend.

Jackie en Aviv Zaap waren dat hier. Een sexy motherfucker. Inderdaad, een remake van de oude hit van Prince uit de jaren 90. Daarvoor Joost Voorn en Funk the Void, Diabla en ook nog Flaco Stick en Fascination. En dat was dan alweer bijna de On Fire Radio Show voor dit weekend. Goed dat je erbij was. Wil je meer On Fire horen? Ga dan naar soundcloud.com/Erwin van der Bliek. soundcloud.com/Erwin van der Bliek. Daar vind je heel veel On Fire. Ik heb zo meteen nog goede muziek voor je van Harry Kay uit Engeland. En Belanca, die krijg je ook nog. En dit is Christos Varkis. Hij heeft een nieuwe versie gemaakt van Jaguar. Die wil ik je niet onthouden aan het eind van deze aflevering van On Fire. Hey, geniet van je weekend. Ik spreek je volgende week voor meer vette beat.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
2: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
3: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
8: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
7: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
9: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
10: Dit is Bas Terleeuw met het radionieuws op Breda Nu. In verschillende steden van ons land zijn fans van het Marokkaanse voetbalelftal feestend en toeterend de straat opgegaan na de overwinning op Canada. In Amsterdam, Den Haag en Rotterdam is met vuurwerk gegooid en zijn uit voorzorg straten afgezet. Er zijn enkele aanhoudingen verricht. Het Marokkaanse team heeft door de overwinning de kwartfinale van het WK bereikt, dat in Canada, Mexico en de VS plaatsvindt. In Parijs heeft zaterdagmiddag een man de Eiffeltoren beklommen en daar een Amerikaanse vlag opgehangen. Hij werd op een hoogte van 275 meter op de derde verdieping van de toren door de politie opgewacht en aangehouden. Het plein onder het Franse monument was korte tijd ontruimd. De man heeft geen reden voor zijn actie opgegeven, maar wellicht heeft die te maken met het 250-jarig bestaan van de VS dat vandaag wordt gevierd. De Franse arts die met een ebola-besmetting in een ziekenhuis in Frankrijk lag, is hersteld en naar huis teruggekeerd. De man had de besmetting opgelopen tijdens een verblijf in de Democratische Republiek Congo. 5 mensen met wie hij nauw contact heeft gehad zitten in thuisisolatie. In Congo zijn er ruim 1500 mensen besmet met het dodelijke virus. Volgens officiële cijfers zijn er tot nu toe 473 sterfgevallen, maar dat aantal loopt mogelijk nog op. Het aantal dodelijke slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela van eind juni is opgelopen tot bijna 3000, melden de autoriteiten. Met name de kustregio in het noorden van het land werd zwaar getroffen door de bevingen. Er wordt nog altijd gezocht naar overlevenden. De interim-president van Venezuela heeft een 7-daagse periode van nationale rouw afgekondigd. Het weer, het is half tot zwaar bewolkt en er kan hier en daar wat regen vallen. De westenwind is matig boven land en vrij krachtig aan de kust. Het koelt in de nacht af naar 15 graden. Overdag wordt het tussen de 18 en 23 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
9: Welkom bij Breda Nu.
7: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
9: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
7: Dit is Breda Nu.

0: Lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse meren of in de Bredase haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker. Twee auto's zijn vrijdagmiddag op de A58 op elkaar gebotst. Dat gebeurde ter hoogte van knooppunt Prinsenviel in de verbindingslus van de A58 vanuit Etten-Leurt naar de A16 richting Rotterdam. Een van de bestuurders is ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De andere bestuurder kwam met de schrik vrij. Beide auto's liepen forse schade op en moesten door bergers worden afgevoerd. Vanwege het ongeval was de weg enige tijd gedeeltelijk afgesloten. Het verkeer werd daarbij langs het ongeluk geleid. De politie onderzoekt een reeks explosies in de omgeving van de Parklaan in Raamstongsveer. Op 30 juni waren zowel in de middag als in de avond ontploffingen. Niemand raakte daarbij gewond, wel was er schade aan een tuin en een schutting. Afgelopen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn er voorwerpen gevonden die volgens de politie een explosie hadden kunnen veroorzaken. De politie onderzoekt of de incidenten iets met elkaar te maken hebben en wat de reden voor de ontploffingen is. Mensen die meer weten worden verzocht om met de politie contact op te nemen. Een rolcontainer is in de nacht van donderdag op vrijdag uitgebrand aan de Jacob Katsingel in Breda. De brandweer was snel ter plaatse en kon voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde naar de naastgelegen garageboxen. Ook de politie was aanwezig om onderzoek te doen naar de oorzaak van de brand. Daarbij wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat er sprake is van brandstichting. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Mijn hart stond 8 minuten stil.
2: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
3: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
5: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een